0: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal. Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.
1: King. Dit is het station van U2. Via kink.nl, de Kink-app en in heel Nederland op DAB+.

0: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal. Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal. Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.
1: 3 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedenacht, ik ben Daan Langkamp. Makelaars zijn volgens het FD absoluut niet te spreken over huizensite Funda, dat de prijzen flink opschroeft en makelaars minder belangrijk maakt. Nu is het zo dat alleen een makelaar daar een advertentie kan plaatsen. Straks kunnen woningeigenaren dat ook zelf. Het holt onze rol in het verkoopproces uit, vinden de makelaars. Honderden brandweerlieden proberen een grote bosbrand zo'n 60 kilometer ten zuiden van Parijs te blussen. Het vuur is over 800 hectare verspreid en woedt in het bos van Fontainebleau. 15 huizen zijn ontruimd en er worden blusvliegtuigen en blushelis ingezet. Er zijn veel zorgen na een heftige brand in een bar in een populair uitgaansgebied van Bangkok, de hoofdstad van Thailand. Daarbij vielen al 27 doden, maar er zijn ook tientallen gewonden, van wie er 22 slecht aan toe zijn. Op beelden is een enorme steekvlam te zien die uit het pand slaat. En Harry Jekkers is benoemd tot ereburger van Den Haag. Cabaretier zwaait af en kreeg bij zijn laatste show de hoogste onderscheiding van de stad. Volgens burgemeester Van Zanen is Jekkers echt een Haags icoon. Verder krijgt hij ook een portret in de portretgalerij van de Koninklijke Schouwburg en een miniatuur in Madurodam. Dan het weer van Weer Online. Het koelt vannacht af naar een graad of 15 en her en der kan er wat mist zijn. Maar als de zon later vanochtend begint te schijnen, dan schiet de temperatuur omhoog. En dan wordt het 23 graden in het noorden en 32 graden in het zuiden.
1: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.

0: Rock Radio.
1: King! Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
2: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
3: Of deze, in een leuk plaatsje.
4: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
1: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
2: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
3: Of deze, in een leuk plaatsje.
4: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
1: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
2: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
3: Of deze, in een leuk plaatsje.
4: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
0: 4 uur. Kink. ANP Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. Bij Amerikaanse aanvallen op Iran is een dode gevallen. Dat melden Iraanse staatsmedia. Ook raakten zeker 4 mensen gewond. De Amerikanen zeggen met de aanvallen het Iraanse regime te willen verzwakken, om zo te voorkomen dat die schepen in de straat van Hormuz aanvallen. Iran valt Amerikaanse doelen in de regio aan. In Rotterdam is een lichaam gevonden aan de Waalhaven, in de bosjes naast een goederenspoor. Volgens de politie gaat het om een man van 39. Het lijkt volgens hen niet te gaan om een misdrijf, maar om het helemaal uit te sluiten is er meer onderzoek nodig. De hittegolven in mei en juni hebben in Engeland zeker 2700 mensen het leven gekost. Dat blijkt uit een grote studie. De maandrecords kwamen uit boven de 35 graden en eind juni zelfs boven de 37 graden. Volgens de onderzoekers gaan hittegolven intenser worden en vaker voorkomen. En er is weer een schilderij opgedoken uit de beroemde collectie van de Joodse kunsthandelaar Jacques Goudsticker. Het werk lag jarenlang in een Amsterdamse kelder. De man die het in bezit had zegt in de Telegraaf dat hij het decennia geleden bij het afval aan straat vond. En dat vond hij zonde. Dan het weer van Weer Online. De dag start wat bewolkt, maar later vandaag opnieuw veel zon. Het wordt 23 graden in het noorden en 32 graden in het zuiden.
0: King. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+.

Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.

0: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal. Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal. Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.
1: 5 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. De vredesdeal tussen Iran en de VS kan nu echt de prullenbak in. Volgens Iran hebben de Amerikaanse aanvallen van vannacht alle diplomatieke inspanningen van de afgelopen maanden teniet gedaan. Er vielen doden aan Iraanse zijde en 4 gewonden. Volgens Iran is de internationale scheepvaart door de Straat van Hormuz nu door Amerika verstoord. Er dreigt een watertekort. Dat zeggen de instanties die erover gaan tegen Nieuwsuur. Komt door de aanhoudende droogte, de hitte en de opvallend lage waterstanden in rivieren. Ondertussen is de vraag naar water wel hoog. Het is nog geen crisis, maar het advies is om water dat je niet drinkt wel goed te gebruiken. Er zijn veel zorgen na een heftige brand in een bar in Bangkok, de hoofdstad van Thailand. Daarbij vielen al 27 doden, maar er zijn ook tientallen gewonden, van wie er 22 heel slecht aan toe zijn. Op beelden is een enorme steekvlam te zien die uit het pand slaat. Ook de rook zou voor slachtoffers gezorgd hebben. En makelaars zijn volgens het FD absoluut niet te spreken over huizensite Funda. Dat gaat de prijzen flink opschroeven en makelaars minder belangrijk maken. Nu is het zo dat alleen een makelaar daar een advertentie kan plaatsen. Straks kunnen woningeigenaren dat ook zelf. Het holt onze rol in het verkoopproces uit, vinden de makelaars. Dan het weer van Weer Online. De dag start bewolkt, maar later vandaag opnieuw veel zon. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden.
1: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
1: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
2: Of deze, in een leuk plaatsje.
3: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.

0: Mam, waar is mijn zwemband?
1: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
2: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
3: geeft ruimte.
4: Een meeslepend en emotioneel oorlogsverhaal dat je niet meer loslaat. Aan het einde van de oorlog. Van Bert Natter. Winnaar van de Libris Literatuurprijs. Aan het einde van de oorlog. Is nu overal verkrijgbaar.
2: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
5: Het bengen tot je erbij neervalt. Dynamo Metal Fest is terug. Op 14, 15 en 16 augustus strijkt het festival neer in het IJsportcentrum in Eindhoven. Met op de mainstage onder meer Halloween, In Flames.

0: Eindhoven.
1: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
2: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
3: Of deze, in een leuk plaatsje.
4: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
1: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
2: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
3: Of deze, in een leuk plaatsje.
4: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
5: 6 uur. Kink. ANP Nieuws.
6: Goedemorgen, ik ben Afnie van der Meijs. Het kan zomaar een najaar vol stakingen worden in het openbaar vervoer, want de onderhandelingen tussen de vakbonden en de vervoerders gaan nog niet echt lekker, schrijft het AD. Vandaag gaan ze weer om tafel, maar beide partijen lijken geen vertrouwen te hebben in een goede afloop. En ze geven elkaar daar de schuld van. Het was opnieuw een nacht vol aanvallen over en weer tussen Amerika en Iran. Daarbij is aan Iraanse zijde een dode gevallen. Het draait allemaal om de afspraken over de straat van Hormuz. Volgens de Amerikanen vallen Iraniërs daar tegen de afspraken in schepen aan. De Iraniërs bestoken Amerikaanse doelen in de regio. Bij een brand in een bar in Bangkok, de hoofdstad van Thailand, zijn zeker 27 doden gevallen. Op beelden is te zien dat er een gigantische steekvlam uit het pand kwam. Veel slachtoffers probeerden via de toiletten weg te komen, maar overleefden het niet. Van de tientallen gewonden vechten 22 mensen nog voor hun leven. En er is onrust in makelaarsland en dat heeft alles te maken met het nieuwe verdienmodel van huizensite Funda. Die maken advertenties een stuk duurder en geeft huiseigenaren binnenkort de optie zelf advertenties te kopen. Nu kan alleen de makelaar dat nog. Daarmee wordt onze rol uitgehold, klagen de makelaars in het FD. En dan nu het weer van Weer Online. De ochtend start op veel plekken bewolkt, maar daarna wordt het snel zonnig en weer warm. 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Ook de komende dagen blijft het warm.
5: Kink. Alternative Rock Radio. Michiel Veenstra's Kinkstart.

0: Daarbij Kink en If You're Gonna Break My Heart. Zo, goedemorgen, maandagochtend, even na 6, Michiel hier.
1: Welkom Michiel.
2: Veenstra, Veenstra.
0: En weer een regio begonnen aan de schoolvakanties, maar midden in de Kink album Top 1000. Ja, die gaat zo meteen om 7 uur vrolijk door, waar die gisteravond om 9 uur ophield. En dat blijft de rest van de week zo. Vrijdag hoor je de finale. En dan zaterdag nog een keer de bonus track top 100. Dus dan draaien we de 100 bovenste albums nog een keer. Maar dan met tracks die we op vrijdag nog niet hadden gedraaid. Extra lang genieten van de beste albums ooit gemaakt. Hallo, goedemorgen, maandagochtend. Vandaag een heerlijke zomerdag weer. Wordt een graadje of 28. Hier en daar wat wolken, maar vooral heel veel zon. En het blijft ook droog. En een rustig briesje geeft ook wat verkoeling. Dus dat is wel prettig. Hydrateren, smeren, dat is een beetje de vies voor.

Heel veel mensen weer helemaal verliefd geworden op of opnieuw of voor het eerst op deze band. Want ze hebben fantastische optredens gedaan met Down the Rabbit Hole en Rock Werchter. The Last Dinner Party. Meest recente single van ze is Big Dog. En die hoort natuurlijk heel veel bij Kink. Even goed om te weten wel. Deze week dus de tweede en laatste week van de Kink Album Top 1000. En dan vanaf komende maandag, als in heel Nederland de zomervakantie officieel begonnen is, begint bij Kink de zomerprogrammering. Dat doen we elke dag. De normale programmering is gewoon met vakantie. En elke dag is weer een verrassing wie er nu weer zit. Ochtends, 's middags en 's avonds. En elke avond dan tussen 7 en 9 het beste uit de Kink Album Top 1000. Doen we weer 2-aan-2 liedjes van de album zoals we ze deze week aftellen. En die zomerprogrammering duurt 4 weken lang. In die 4 weken maak je meerdere keren per dag kans op een nagelnieuw, en dan zeg ik het zelf, echt heel mooi Kink T-shirt. Met een nieuw design. Dat komt ook volgende week in de Kink Store te staan. En dat kun je meerdere keren per dag winnen met het Kink Band Shirt verzoek. Het is heel simpel. Vanaf komende maandag, als de zomerprogrammering van start gaat, vragen we meerdere keren per dag: joh, stuur even een foto van jezelf in je bandshirt. Die foto is dan een soort van verzoekje. He, dus stel dat jij een Metallica shirt aan hebt, of een shirt van Green Day. Dan is dat een verzoekje voor die band. Nou, en als we dan jouw foto eruit pikken, dan A, draaien we de band op jouw shirt. En B, krijg je zo'n nagelnieuw zomershirt uit de Kink-collectie. Vanaf komende maandag dus de Kink zomerprogrammering. Even het tropenrooster van Kink. 4 weken lang. Ja, dat eigenlijk een beetje. Nou ja, stel je voor dat je inderdaad een Green Day shirt aan hebt. Dan kun je er al op. Dus meteen hoor je namelijk Boulevard of Broken Dreams. Ook Bleach 9 Freezer meteen bij Kink. Maar eerst Billy Idol. En White Wedding.

0: 93 Underrated bij Kink. Nieuws van 6:30 komt eraan. Daarna The Cooks, Youngblood en ook No Doubt.
1: Kink. Fans van Waanzinnig Voordeel en Lekker Barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.

0: Lekker toch?
1: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
2: Fans van Voodoo.
1: Aldi.
3: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
4: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
5: Iedereen begrijpt elkaar.
6: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
7: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
8: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
9: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
10: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
11: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee Haakse Slijpers.
12: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
13: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een waterontharder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
14: Half 7. Kink. ANP Headlines.
15: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. In de hoofdstad van Thailand, Bangkok, zijn tientallen doden gevallen bij een grote brand in een pub. De meeste slachtoffers werden gevonden in de toiletten waar ze waarschijnlijk naartoe waren gevlucht. Honderden brandweerlieden bestrijden een grote bosbrand bij Parijs. Het vuur heeft al zo'n 800 hectare natuur verwoest en is nog altijd niet onder controle. Meerdere woningen zijn inmiddels ontruimd. En reizigers moeten na de zomer rekening houden met nieuwe stakingen in het openbaar vervoer. Vakbonden en vervoersbedrijven onderhandelen al maanden over een nieuwe cao en hebben allebei maar weinig vertrouwen in een deal, schrijft het AD. En dan nu het weer van Weer Online. De ochtend start op veel plekken bewolkt, maar daarna wordt het snel zonnig en weer warm. 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden.
16: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht is de vertraging al bijna een half uur tussen afrit Kerkdriel en Waardenburg. 6 kilometer file. De linkerrijstrook is door een ongeluk dicht. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam. 9 kilometer langzaamrijdend verkeer tussen knooppunt Prins Klausplein en Zoetewoudendorp. De A15 Rotterdam richting Europoort. 6 kilometer file tussen Hoogvliet en Rozenburg Centrum. Vertraging van 20 minuten. En door de werkzaamheden op de A27 Breda richting Gorkum. Tussen Nieuwe Dijk en knooppunt Gorkum. 6 kilometer file.
17: Kink.

0: Deluxe bij Kink in de vroege maandagochtend. Waar we over 20 minuten beginnen aan dag nummer 8 van de Kink album top 1000. Hè, zin in. Edo is er alvast bij.
1: Hey Michiel. Ik ben er weer bij hoor. Goedemorgen. Heel veel plezier weer vandaag.
0: Jij ook, Edo. Marijke, die stuurt ook een bericht met de Kink App. Goedemorgen, of zeg maar gewoon morgen. Ik was om 4 uur wakker, heb niet meer geslapen en moet zo aan het werk. Dus zegt ze, ik hoop van ganse harte dat iedereen zijn muil tegen me houdt vandaag. Ik hou mijn bek, Marijke. Ga gewoon muziek voor je draaien. Er staat ze meteen, Madness. En nu, hello, have an

0: the fire. It's only burning overseas. Goedemorgen, het is maandag 13 juli. En de Kink album top 1000 gaat zometeen vrolijk door, waar hij gisteravond om 9 uur gebleven was. En dat is middenin nummer 379. Het derde album van Jamiroquai, Traveling Without Moving. En ook hoor je zometeen nog albums van Snow Patrol, Urban Dance Squad en Oasis. Kink.
1: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
1: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
3: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
4: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
5: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
6: Zonnebrandcreme?
7: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
8: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel erop. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
9: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
8: En bedankt, hè.
10: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
11: Als je Vodafone Mobiel
12: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
11: krijg je tot wel €20 korting.

0: sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
1: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel aanmerk bad- en doucheproducten, 2 plus 2 gratis. Kies je favoriet en kom voor nog meer frisse zomerdeals naar de winkel.

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals hak groenteconserven. 1 plus 1 gratis. En alle Almhof kwark, hoekje en choco met slagroom. Ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
3: 7 uur. Kink. ANP Nieuws.
4: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Een grote cafébrand heeft in Thailand aan tientallen mensen het leven gekost. Het gaat om een populaire pub in de hoofdstad Bangkok. Op beelden is te zien hoe metershoge vlammen uit het gebouw slaan. Er zijn tot nu toe 27 doden geteld. De meeste slachtoffers vielen in de toiletten. Veel mensen waren daar in paniek naartoe gevlucht. Vlakbij Parijs woedt een grote bosbrand. Volgens de autoriteiten gaat het om een uitzonderlijk grote brand die al 800 hectare natuur heeft verwoest. Honderden brandweerlieden proberen het vuur te bestrijden met onder andere blusvliegtuigen. Ongeveer 15 woningen in de buurt van de brand zijn ontruimd. Slecht nieuws voor mensen die erg afhankelijk zijn van het openbaar vervoer. Volgens het AD moeten reizigers na de zomer rekening houden met nieuwe stakingen. Vakbonden en vervoersbedrijven onderhandelen al maanden over een nieuw cao, maar ze zijn in al die tijd nog weinig opgeschoten en het overleg lijkt te klappen. In een appartement in Woerden bij Utrecht is gisteravond een explosie geweest. De knal veroorzaakte brand en beschadigde de gevel van het gebouw. 24 woningen werden ontruimd en de bewoners werden opgevangen in een sporthal. Inmiddels zijn de meeste mensen weer thuis. En dan nu het weer van Weer Online. De ochtend start op veel plekken bewolkt, maar daarna wordt het snel zonnig en weer warm. 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. En ook de komende dagen blijft het warm.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht staat 13 kilometer file tussen Rosmalen-West en Waardenburg. De linkerrijstrook is door een ongeluk afgesloten. Er staat op de A15 Rotterdam richting Nijmegen tussen Knoopend Gorkum en Afrit Leerdam 4 kilometer file. Op A16 Breda-Rotterdam door de werkzaamheden op de A20 staat tussen Rotterdam-Feyenoord en Terbrechtseplein 7 kilometer file. A27 Breda-Gorkum door werkzaamheden 7 kilometer file tussen Hank en de brug bij Gorkum.
3: Kink Alternative Rock Radio. Kink Album Top 1000.
6: Goedemorgen, het is de achtste dag van de Kink Album Top 1000. En we zitten middenin, want daar gisteravond gebleven, nummer 379, het derde album van Jamiroquai. Het debuutalbum Emergency on Planet Earth was super ecologisch. Het tweede album, The Return of the Space Cowboy, een beetje sad. Dus wilden ze met dit album een vrolijk partyalbum. Het zou moeten draaien om Cars, Life and Love. En vooral het Cars-gedeelte sloeg heel gek in bij heel veel fans. Van wacht even, jullie waren een band met een ecologische boodschap. Emergency on Planet Earth, de aarde gaat dood. En nu zijn jullie aan het flirten met snelle sportauto's. Ja, dat vindt JK van Jamiroquai ook heel erg leuk. En dat was dus ook een van de thema's op het album Traveling Without Moving. Daarvan hoor je nu Virtual Insanity.
3: Michiel Veenstra. Kink.
7: Nummer 379.

0: Jamiroquai. Het verschuiven van meubelen in een woonkamer zal nooit meer hetzelfde zijn na het zien van deze clip. King Album Top 1000. Virtual Insanity van het album Traveling Without Moving op nummer 379. Goedemorgen. Het is 6 over 7. Michiel hier.
1: Welkom, Michiel.
0: Veenstra.
2: Waar zijn we? In godsnaam is het allemaal mee bezig.
0: De King Album Top 1000, de 1000 beste albums ooit gemaakt, zijn afgelopen weekend ook gewoon doorgegaan, zaterdag en zondag. Ik hoop dat je niks hebt gemist. Want als je dacht, ik haak vrijdag af en begin maandag wel weer, dan heb je toch een paar goede albums gemist. Want inmiddels zijn we bij 378 aangekomen. En daar staat het derde album van de extreem invloedrijke Nederlandse band Urban Dance Squad. Ze hadden hun invloed toen al laten gelden, want dit album komt uit 94 en in 92 volgens mij kwam All Rage Against the Machine, die duidelijk aangaven, ja, onze grote invloed is Urban Dance Squad. Wat zij doen om rap en rock te combineren, dat is voor

0: Urban Dance Squad.
1: Kink. Album Top 1000.
0: Persona non grata. Hij staat op standje. De buren genieten lekker mee bij Harm. Die laat ook weten dat hij de afgelopen week al heel wat bijna vergeten pareltjes weer heeft ontdekt bij de Kink Album Top 1000. Dat is toch leuk? Ja. Want soms ken je een album wel, of ken je een liedje wel of een artiest, en dan hoor je nog een nummer van het album. Dan denk je, oh, dat is leuk. Wat ik altijd hoop is dat zo'n Album Top 1000 vervolgens heel veel extra niet per se geplande bezoekjes naar de lokale platenzaak opleveren. Dat zou ik nou heel erg leuk vinden. Dus dat je toch denkt, goh, ja, dat is eigenlijk best leuk. Toch eens een keer het hele album checken in de plaatselijke lokale platenboer. Dat lijkt me leuk. Kink Album Top 1000, zometeen een album dat volgens mij zonder cocaïne niet tot stand te kunnen komen. Grote opgeblazen ego's. Opnieuw 376, eerst 377. Alles behalve opgeblazen ego's. Sterker nog, toen ze dit album uitbrachten, wilden ze van het imposter syndrome af dat ze met hun album Final Straw, wat er voorkwam, hadden. Ze dachten, ja, we hebben een succesvol album uitgebracht, Final Straw, maar zo goed zijn we helemaal niet. We moeten beter worden. Dus gingen ze weer ouderwets naar muziekles om nog beter te worden. Vooral de toetsenist en de drummer hebben heel veel bijgespijkerd om nog beter te worden als muzikant. En het resultaat werd het album Eyes Open uit 2006 van Snow Patrol. Daarvan hoor je zo meteen Chasing Cars. Nu eerst You're All I Have in de Kink Album Top 1000 op 377.

vind het ook echt heel goed. Ik kan me nog echt als de dag van gisteren het moment herinneren dat ik dit nummer voor het allereerst draaide op de radio. Ik had het daarvoor eigenlijk nog niet echt gehoord. Ik kreeg het van, nou, dit ga ik draaien. Nieuwe van Snow Patrol. En dat hij gelijk, vroomp, dat gevoel als je uit een vliegtuig komt en in een warm land uitstapt, ineens die vroomp, die natte handdoek in je gezicht. Dat gevoel kreeg ik. Van, wow, wat gebeurt hier? En ik zit nu, nou, wat is het? Dit album komt uit 2006. Dus ik zit nu 20 jaar later in een kelder in Hilversum. En ik start hem weer in en weer hetzelfde effect. Chasing Cars van Snow Patrol van het album Eyes Open in de Kink Album Top 1000 op 377. Wat een prachtig liedje. Echt kippenvel all over. Dan, ik zei net al, een album gebouwd op cocaïne. Want och, wat waren deze gasten toch on top of the world. Dankzij vooral hun tweede album, What's the Story, Morning Glory, waren zij on top of their game. En wie kon hen nou wat doen? En dus gingen ze volledig doorgesnoven de studio in. Noel Gallagher zou later ook zeggen, ja, weet je, eigenlijk dit hele album had eigenlijk maar één keer gedraaid moeten worden op die ene dag, terwijl we helemaal van de wereld waren. Het liefst in een park ook nog een keer dronken. En dan nooit meer. Dan had het nooit meer geholpen, behalve dat ene moment. Met later uitgebrachte remasters werd hij iets positiever over de plaat, maar Be Here Now, het derde album van Oasis, is wel megalomaan hoor. Er staat geen nummer op het korter dan 5 minuten. Jongens,

0: Gaan is het juiste woord, maar ook wel heel lekker, toch? Ach, uit de tijd dat je niet van MTV was weg te mappen. Oasis, You Know What I Mean. Van het album Be Here Now. En we draaien twee per album, dus er komt er zo nog eentje. Maar ook albums van Muse, The Cure en PJ Harvey hoor je als je blijft luisteren naar de Kink Album Top 1000.
1: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Jojo.
6: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tijd naar Beter Bed.
7: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur. Die je verrast.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt.

0: korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.
2: Half acht. Kink. AMP Headlines.
3: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Veel doden bij een cafébrand in de Thaise hoofdstad Bangkok. Bijna 30 mensen zijn om het leven gekomen. Op beelden is te zien dat een grote steekvlam uit het café komt. Waardoor de brand is ontstaan is niet duidelijk. Honderden brandweerlieden proberen een grote bosbrand bij Parijs te blussen. Er is al veel natuur verwoest en het vuur blijft zich verspreiden. Frankrijk gaat gebukt onder de derde hittegolf van dit jaar. En mensen die zich hebben aangemeld voor zwemles moeten geduld hebben. Vooral in de grote steden is er een tekort aan zwemleraren en zijn de wachtlijsten lang. Blijkt uit een rondgang van RTL. En dan nu het weer van Weer Online. Het is deze ochtend wat bewolkt, maar daarna wordt het snel weer zonnig. Met 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staan vooral files door werkzaamheden en een ongeluk op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen knooppunt Hintham en Waardenburg, 11 kilometer file. De weg is wel weer vrij. Op de A16 Breda richting Rotterdam zorgen de werkzaamheden op de A20 bij Terbrechtseplein voor 7 kilometer file. En al bijna een half uur vertraging. Op de A27 Breda richting Gorkum is de weg dus dicht tussen knooppunt Gorkum en Everdingen door werkzaamheden. 7 kilometer file. Vanaf de brug bij Hank een half uur vertraging.

0: De Kink, album top 1000.
1: En nog één trackie van nummer 376. Oasis, be here now.
2: Kink, nummer 376.
1: Oasis, dat was Oasis met een apostrof erachter. Daarvan hoor je nu All Around the World.

Nou, waaronder van Noel Gallagher zelf. Ik vind het nog steeds echt een heerlijk album. En dit is misschien wel even mijn favoriete liedjes van Oasis, All Around the World. Wat ook wel bijdraagt aan dat sentiment is dat ik ze rond die tijd heb gezien in de Brabant Hallen in Den Bosch. Al die mensen die vorig jaar helemaal, oh, ga eindelijk Oasis live zien bij Live 25. Oké, ik ben licht jaloers dat ik niet meer gegaan. Maar ik kon wel zeggen, ah joh, die heb ik in 97 al live gezien. Was wel vet hoor, in de Brabant Hallen. Wat een rare locatie eigenlijk, maar wat een... Er was toen heel veel angst dat ze het niet uit zouden spelen. Want die reputatie hadden ze toen al wel dat ze heel vaak een concert niet afmaakten. Maar in Den Bosch deden ze het. En het was een memorabele avond. Hey, goedemorgen. Het is maandagochtend. 8:10. De Kink Album Top 1000. Dag nummer 8. Met zometeen nog The Cure en PJ Harvey. Nu het 9e studioalbum. Het voorgaande album, de Wow single, is net uit. En daarvoor moesten we het doen met het album dat uitkomt in 2022 als meest recente. Will of the People. En dat staat in de Kink Album Top 1000. Op nummer 375.

ontiegelijk lekker stuurt Floor. En Cynthia laat weten dat ze op alle albums van Muse heeft gestemd voor de Kink Album 2000. Ze is echt fan. En ze kijkt ook heel erg uit naar het concert in november. Met zonnige groeten uit Kaatsheuvel. Dankjewel voor het stemmen, Cynthia. Hartstikke leuk. Martijn stuurt nog over de Brabanthallen, waar ik Oasis zag in 97. Dat was inderdaad geweldig. Hij was er ook bij. Behalve dan de parkeerlocatie afgaan, dat duurde heel lang. Daar heb ik geen ervaring met, Martijn. Ik was er met de trein. Wat ik nog wel weet, wat heel lang duurde daar, wat ik echt dacht, jezus, is het, dat ze bij de garderobe in elke jas een nummer naaiden. Dat was zo'n ontiegelijk, achterlijk proces. Dat was wat vooral heel lang duurde in mijn herinnering. De Kink Album Top 1000, zometeen PJ Harvey's Is This Desire, nu 374. Een compilatiealbum. Het bevat wat tracks van hun debuutalbum uit 1979, Free Imaginary Boys, en wat andere liedjes die ze in 1979 hadden opgenomen. Vooral om in Amerika een beetje door te breken. En daarom werd het compilatiealbum Boys Don't Cry uitgebracht op 5 februari 1980 van The Cure. Daarvan hoor je zometeen het klassieke Killing an Arab, maar eerst de titeltrack Boys Don't Cry op 374 in de Kink Album Top 1000.

Welke zender draait nu nog Killing an Arab, stuurt Erwin. Hallo, wij zijn Kink en we draaien het omdat het op Boys Don't Cry staat. In de Kink album top 1000 staat het compilatiealbum van The Cure op 374. En dat plaveit opent de weg richting 373. Is This Desire van PJ Harvey. Daarvoor zometeen The Wind, nu eerst de Perfect Day Elise.

Nummer 373.

0: PJ Harvey in de King Album Top 1000 met het album Is This Desire op 373. Thijs die wordt helemaal wakker van wow, het lijkt wel of Tricky dit heeft geproduceerd. Nee, volgens mij niet, maar dit is dus wel een beetje het geluid van dat album. De King Album Top 1000 gaat meteen na het nieuws van 8 uur vrolijk verder met albums van onder andere Johan, The Police en The New Normal. Of eigenlijk, nee, was het nou The New Abnormal? Even kijken, het album van The Strokes dat daar staat. The New Abnormal is het. Het kwam uit in het eerste jaar van de COVID-19-pandemie. Maar daar ging het niet over. Het ging over, toen het album werd opgenomen, de eerste grote bosbranden in Californië. En de gouverneur van Californië zei destijds, dit is de new abnormal. Dit is waar we nu aan moeten wennen. Nou, dat hebben we gemerkt. In de COVID ging het ook best lekker. Dat album van The Strokes hoor je zo meteen in de Kink Album Top 1000 op 372.
1: Kink. Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
2: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
1: Ja, werkt wel.
2: Social deal, deals die je niet mag missen.
3: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
4: Meer van minder. Simpel.
2: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
5: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Iedereen ligt te puffen onder een parasol. Maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
5: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg! Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
8: Deze week in de bonus. AH verse pasta's en pastasauzen. 1 plus 1 gratis. AH zacht fruit 140 tot 200 gram. 2 plus 2 gratis. En Perra snelfiltermaling. 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand. Voor je weet maar nooit.
8: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft.
7: Hoi.
8: Of binnenkort vertrekt.
9: Adios.
8: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
10: Fijne vakantie.
11: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
12: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
13: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
14: Of deze, in een leuk plaatsje.
15: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes... dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
12: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
13: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
14: Of deze, in een leuk plaatsje.
15: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes... dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
16: 8 uur. Kink. ANP Nieuws.
17: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Het is alle hens aan dek bij de waterschappen. Die maken zich volgens de Telegraaf veel zorgen over de hardnekkige droogte. Zo mogen boeren in steeds meer regio's geen water meer uit sloten pompen voor hun oogst. Intussen roepen de waterbedrijven op, ga niet te lang douchen. In Thailand, in de hoofdstad Bangkok, zijn zeker 27 mensen omgekomen bij een grote cafébrand. Ook zijn er tientallen gewonden. Toen het vuur ontstond waren er honderden bezoekers. De brand werd snel groter en het lukte veel mensen niet om naar buiten te vluchten. Op beelden is te zien hoe het vuur uit de voordeur slaat. De extreme hitte in Frankrijk zorgt opnieuw voor grote problemen. Vlakbij Parijs woedt een bosbrand die steeds groter wordt. Honderden brandweerlieden proberen te voorkomen dat het vuur verder overslaat naar dorpen. Zo'n 15 huizen moesten al worden ontruimd. En wie zich heeft aangemeld voor zwemles moet even geduld hebben. Vooral in de grote steden zijn de wachtlijsten lang. In Rotterdam bijvoorbeeld een half jaar, blijkt uit een rondgang van RTL. Op de wachtlijsten staan vooral mensen die uit landen komen waar zwemlessen niet standaard worden gegeven. En dan nu het weer van Weer Online. De ochtend start op veel plekken bewolkt, maar daarna wordt het snel zonnig en weer warm. 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. En ook komende dagen blijft dat zo.
9: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Staan vooral files door werkzaamheden op dit moment. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht door werkzaamheden op de A27. Tussen afrit Veghel en Waardenburg 15 kilometer file. En een half uur extra reistijd op de A16 Breda richting Rotterdam. Door werkzaamheden op de A20 bij knooppunt Terbrechtseplein. 3 kwartier vertraging tussen knooppunt Ridderkerk en Terbrechtseplein in 8 kilometer file. Op de A27 Breda richting Gorkum tussen Hank en knooppunt Gorkum 7 kilometer file door de werkzaamheden daar. A73 Maasbracht-Nijmegen door werkzaamheden 9 kilometer file tussen knooppunt Bezel. Tussen Bezel en knooppunt Tichelia 1 kwartier vertraging.
16: Kink Alternative Rock Radio. Kink Album Top 1000. Michiel Veenstra.
0: Dan gaan we even bij nummer 372. De nieuwe abnormal van de Strokes. Namens meteen The Addicts Are Talking. Kink.

0: de volwassenen hebben even een gesprek, jongens.
1: Kink Album Top 1000.
0: The Adults Are Talking van de Strokes van The New Abnormal in de Kink Album Top 1000 op 372. Toen Wim de Bie een paar jaar geleden overleed, ging dit filmpje ineens helemaal... een paar jaar geleden, we zien het wel kort geleden, was het vorig jaar? Weet ik. Hoe dan ook. Sting zelf deelde nog een keer dit filmpje op zijn socials van Wim de Bie, die in 1979 helemaal losging op het album Regatta de Blanc van The Police. Mooie beelden, die lange, stakerige poten van hem helemaal losgaan in zijn woonkamer, nadat hij eerst al pijprokend een recensie uit de krant voorlas over hoe goed het album wel niet was. Was een goed album, laat ik eerlijk zijn. Regatta de Blanc, net als Outlandos d'Amour, het album wat ervoor kwam. Gewoon heel slecht Engels. Outlandos d'Amour is een soort van Spaans voor Outlaws for Love. En Regatta de Blanc moet Frans zijn voor reggae voor witte mensen. Door witte mensen. Taalkundig klopt er geen reet van, maar het album niks mis mee.

0: Ach. Voor altijd fan van de Police.
1: Kink, album top 1000.
0: Rakata de Blanc. In de Kink album top 1000. En dan helemaal die mooie beelden bij Van Wim de Bie die helemaal op losgaat. Dat helpt nog een keer. 371 in de Kink album top 1000. Gisteravond draaide collega Diana al een album van Johan. Althans, ik zag op haar Insta-story dat ze Johan draaide. Zij deed niet mee in de album top 1000, want die stopte om 9 uur 's avonds. En toen was ik nog een beetje aan het kijken, wat mag ik eigenlijk draaien? En ik denk, nou, dat is even lekker. Ik mag ook Johan draaien, maar dan wel het debuutalbum. 1996, het heette gewoon echt Johan. En de label dacht, nou, dit gaat de landsgrens over. Dit kan in Amerika ook wel wat worden. Is het uiteindelijk niet geworden, maar och, wat een goede liedjes. Nu, Johan op 370.

0: heet heel simpel Johan. En daarvan hoor je zo meteen ook nog Everybody Knows.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
3: Kink. Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
4: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier. Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
5: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
7: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want dat geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
8: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
9: Nu met Club Karwei wel 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
10: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
11: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
12: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
13: Of deze, in een leuk plaatsje.
14: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
15: Half negen. Kink. ANP Headlines.
16: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Er is een massaclaim gestart tegen de koop-nu-betaal-later-dienst Klarna. Volgens een consumentenclub gaat het om leningen en moet er dus gecheckt worden of iemand die wel kan terugbetalen. Maar dat doet Klarna niet. Er zijn steeds meer zorgen over de aanhoudende droogte. Door de lage waterstanden mogen schepen minder lading meenemen. En op steeds meer plekken mogen boeren geen water meer gebruiken uit sloten en beken. En bewoners van een dorp bij Parijs zijn hun huizen uitgehaald vanwege een grote bosbrand. Het vuur heeft al veel natuur in as gelegd en is nog altijd niet onder controle. Er zijn meerdere blusvliegtuigen ingezet. En dan nu het weer van Weer Online. In de loop van de ochtend lost de bewolking op en volgt er een zonnige middag met 25 graden in het noorden en 31 graden in het midden en zuiden.
17: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door werkzaamheden heb je veel vertraging vanochtend op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Knoopend Hintham en Waardenburg. 13 kilometer betekent een half uur vertraging. Door de werkzaamheden op de A27 Breda richting Gorkum. Die weg is dicht bij Knoopend Gorkum. Er staat 6 kilometer file. En op de A16 Breda richting Rotterdam. Door de werkzaamheden op de A20 bij Knoopend Terbrechtseplein 8 kilometer file. file en een half uur vertraging. A28 Amersfoort richting Zwolle. 5 minuten extra bij Zwolle-Zuid. Op de A73 Maasbracht richting Nijmegen wordt gewerkt. Bij het knooppunt Tichelaar 8 kilometer file, 25 minuten vertraging. Kink.

0: Kink, album top 1000.
1: Met nog één track van nummer 370, het debuutalbum van Johan. Daarvan hoor je nu Everybody Knows.
2: Kink. Nummer 370.

van het album Johan op 370 en de Kink album top 1000. Zometeen nog Echo en de Bunnymen en de Red Hot Chili Peppers. Nu op 369 het debuutalbum van Sam Fender. Het heet Hypersonic Missiles en dit is ervan de titeltrack.

prijzen. Het is nu tijd voor 368. Ocean Rain van Echo and the Bunnymen uit 1984. Daarvan hoor je zo meteen Nocturnal Me, maar eerst het mysterieuze en duistere The Killing Moon.

album top 1000. Met het album Ocean Rain op 368. Dit is misschien niet eens zo'n opmerkelijk extreem iconisch album, maar ik denk toch wel mijn favoriete Red Hot Chili Peppers album. Doet het altijd goed in zomerstemperatuur. Sapphire Song staat er bijvoorbeeld ook op. University Speak. Ja, ik vind het een heel fijn album. By the way, van de Red Hot Chili Peppers op 367.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Sorry, toch amazing, hè? Red Hot Chili Peppers, Can't Stop van het album By The Way. Erik Kortom gaat zo door om 9 uur met de Kink album Top 1000. Hij draait voor jou de titeltrack van het album. En ook muziek van Queen, Phoebe Bridgers en Rage Against The Machine.
2: Kink. Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 €. Prijsfavorieten. Altijd laag.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
4: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
5: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
6: Of deze, in een leuk plaatsje.
7: Met

0: vakantiediscounter.nl.
1: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
2: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
3: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon, maar nu zit je...

0: spaargeld.
1: Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
4: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Een claimstichting eist een €500 miljard van koop-nu-betaal-later-dienst Klarna. Volgens de stichting gaat het om leningen en moet er dus gecheckt worden of iemand die wel kan terugbetalen. Maar dat doet Klarna niet. Ook zou het bedrijf mensen niet goed waarschuwen voor de risico's van achteraf betalen. Langs de A50 is vannacht een auto de shop van een tankstation binnengereden bij het Gelderse Heteren. De man en vrouw in de auto zijn gecheckt door ambulancepersoneel, maar hoefden niet naar het ziekenhuis. Ook in de shop zelf bleef iedereen ongedeerd. De auto kon niet stoppen omdat de cruisecontrol zou zijn blijven hangen. Er is nog drinkwater genoeg, maar door de hardnekkige droogte zijn er wel zorgen. Waterbedrijven roepen op om bijvoorbeeld niet te lang te douchen. Boeren hebben nu al wel last van de droogte. Op steeds meer plekken mogen ze geen water meer gebruiken uit sloten. En door de te lage waterstanden mogen schepen minder lading meenemen. En acteur Sam Neill is overleden. We kennen hem vooral van de iconische dino-film Jurassic Park. Daarin speelde hij de rol van Dr. Alan Grant. Eerder dit jaar werd Sam Neill na een succesvolle behandeling kankervrij verklaard. Zijn dood komt daarom onverwacht. Sam Neill was 78 jaar. En dan nu het weer van Weer Online. De ochtend start op veel plekken bewolkt, maar daarna wordt het snel zonnig en weer warm. 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. En ook de komende dagen blijft dat zo.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is druk door werkzaamheden op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Met 8 kilometer file tussen Rosmalen-West en Zaltbommel staat het goed stil. Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Knoop het Ridderkerk en Terbrechtseplein 8 kilometer file door de werkzaamheden op de A20 een half uur vertraging. Bijna een half uur op de A73 Maasbracht-Nijmegen door werkzaamheden bij Knoop het Tichelia, 8 kilometer file. En op de N62 Borselen richting Terneuzen tussen de tolplein van de Westerschelde-tunnel en de Westerschelde-tunnel staat 11 kilometer file. De weg is namelijk dicht door een pechgeval.

0: Legends.
1: De Red Hot Chili Peppers hoorde je By The Way van het album By The Way. Dus Can't Stop and By The Way. Goed, dankjewel Michiel voor het stokje. Ik zit heel ver bij je vandaan, dus je hebt je arm behoorlijk uit moeten steken. Ik zit namelijk 8000 kilometer verderop, want ik ben in Kenia. Maar dat mag de pret niet drukken, want die lijst die dendert gewoon door, hoor. Met straks onder andere dus Queen, Rage Against The Machine. Maar eerst op nummer, moet ik even kijken, want ik heb al papieren uit gaan printen meegenomen. Phoebe Bridgers met het album Punisher staat op 366.

The show must go on. You're the queen. Daarvoor Innuendo van het album Innuendo. En Martijn zegt daarover: Innuendo is de beste plaat die Queen ooit gemaakt heeft. Nou, daar zullen de meningen een beetje over uiteen lopen, ongetwijfeld. Want ze hebben er nogal wat gemaakt. 15 studioalbums, waarvan Queen de debuutplaat. En daarna Queen 2. Op Queen stond Bohemian Rhapsody onder andere. Nou ja, dan mag je. Daar staat dus het allergrootste wapenfeit op. Maar A Night at the Opera mag er ook zijn. A Day at the Races, The News of the World, Jazz, The Game, Flash Gordon. Hebben ze ook nog maar. Soundtrack A Kind of Magic, The Miracle. Nou, ga ze maar door met deze Innuendo uit 91. Die hoorde je hier in de Kink album Top 1000. Dan nu door naar de volgende notering in deze mooie lijst. Die is voor Rage Against the Machine op nummer 364.

0: Evil Empire heette de plaat. Je hoorde Snake Charmer en Bulls on Parade van Rage Against the Machine. Moet even wat herstellen, want Bohemian Rhapsody stond niet op Queen 1, maar op Queen 2. Moet ik even zeggen. Die eerste plaat van Queen uit 1973, die deed niet zo heel veel. Maar toen Bohemian Rhapsody uitkwam, de rest is history, zou ik maar zeggen. Zometeen, hierop ging gewoon verder met die fantastische lijst met onder andere White Lies en Blink-182.
1: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Kink. Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchelati-ijsjes. Al vanaf €2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar €1,39. Lidl, je verdient het.
5: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
4: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
6: Iedereen ligt te puffen onder een parasol. Maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
7: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.

0: Kink. Album Top 1000.
1: Met zometeen Blink-182, U2, maar eerst White Lies.
2: Kink. Nummer 363.

0: As I Try Not To Fall Apart, zo heet de plaat van White Lies, die op 363 staat. Dat is een beetje mijn motto in het leven, As I Try Not To Fall Apart. Daarvan hoorde je Trouble In America en de titeltrack dus, As I Try Not To Fall Apart.
1: Album Top 1000.
0: Dan een band die heel veel vertegenwoordigd is in de King Album Top 1000 en terecht. Want dat is natuurlijk een van de allergrootste bands die in de afgelopen 30 jaar zo'n beetje de wereld hebben bestormd. Nou, misschien wel langer al, bij 40 jaar. Godalmachtig, we worden oud. U2 heb ik het over. Van het album Rattle and Hum hoor je zometeen Angel of Harlem. Maar eerst Desire. Dit is U2 op 362.

ga ik me even doen, denk ik. Take off your pants and jacket. Zit in Kenia, het is hier warm, ondanks het feit dat het winter is. Maar als jij je dan maar niet voorstelt hoe ik hier radio zit te maken, oké? Okay? Blink-182 hoor je op 361. Het album Lonerism van Tame Impala staat op 360. Die knip ik even in tweeën. Straks na de ster krijg je Elephant, maar eerst Feels Like We're Only Going Backwards. Dit is Tame Impala.

0: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
1: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
2: Iedereen begrijpt elkaar.
3: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
4: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
5: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
6: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
7: Of deze, in een leuk plaatsje.
8: Met 20.000...

0: vakantie.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
3: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
5: 10 uur. Kink. ANP Nieuws.
6: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Steeds meer jongeren krijgen gezondheidsklachten door vapen. Dit jaar zijn al bijna net zoveel ernstige gevallen gemeld als in 2024 en 2025 samen, meldt RTL Nieuws. Artsen zien onder meer buikpijn, misselijkheid en hartkloppingen. Ook worden mentale problemen in verband gebracht met vapen. We zijn nog te weinig voorbereid op extreme regenbuien. Dat zeggen de verzekeraars 5 jaar na de waternoodsramp in Limburg. Sindsdien wordt schade door overstromingen vaker vergoed, maar verzekeren alleen is niet genoeg. Volgens de verzekeraars moeten we in ons land ook maatregelen nemen om schade te voorkomen. Een consumentenclub wil Koop Nu Betaal Later dienst Klarna aanpakken. Ze zijn een massaclaim begonnen en eisen een 500 miljoen euro. Klarna biedt volgens de club leningen aan en zou zich daarbij niet aan de wet houden. Het bedrijf checkt bijvoorbeeld niet of iemand zo'n lening wel kan terugbetalen. En het WK zit erop voor scheidsrechter Danny Makkely. Die heeft van voetbalbond FIFA te horen gekregen dat hij niet meer in actie hoeft te komen. Na de vroege uitschakeling van Oranje leek de kans groter dat Makkely bijvoorbeeld een halve finale zou mogen fluiten. Maar andere scheidsrechters krijgen de voorkeur. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag wordt het met veel zon 22 tot 25 graden in het noorden en 28 tot 32 graden in het binnenland. Vanavond is het nog een tijd zonnig, met vooral in het zuiden wat bewolking. Kink.

0: Beloofd is beloofd van het album Lonerism hoorde je nu Elephant. Tame Impala verstonden ze op 360. Wil zeggen dat we aangekomen zijn bij 359. En dan gaan mensen blij van worden op deze maandagmorgen. Want het gaat namelijk over Iron Maiden.
1: Kink. Album top 1000.
0: The Maiden staat dus op nummer 359. Seven Sun of a Seven Sun. Daarvan ga je zometeen luisteren. Nou, even kijken, wat is de volgorde? Zometeen The Evil That Man Do. Maar eerst natuurlijk een plaat die wij heel veel draaien. Waarom? Gewoon omdat het ontzettend lekker is. En die staat nu ook hoog.

Cloth and Ashes heet het album van 16 Horsepower... dat op 358 staat. En daarvan hoorde je net Haw en daarvoor Black Soul Choir. King Album Top 1000. Ik krijg van Peter weer een appje. Dat is een metaalpurist. Je zegt het weer Iron Maiden. Iron Maiden. Nou, oké, bij deze Iron Maiden. Ik doe het nog maar een keertje. Je hebt volkomen gelijk. Ik zeg daar verder niks over. Behalve dat het er eigenlijk niet zo erg is. Nou goed, anyway. Je hoort de 16 horsepower op nummer... Oh, die cijfers. 358. Dat wil zeggen dat we een 357 terecht... bij 357 terecht zijn gekomen. Viva la vida or death and all his friends. Ik zit even te denken of ik dat verhaaltje nu zal vertellen... of dat ik dat straks zal doen. Ik heb ooit een aanvaring gehad met Chris Martin... tijdens de promotietour van deze plaat. Hij deed zo vervelend tegen een fan. Ik zal het heel kort houden, want we moeten door met de lijst. Hij deed zo vervelend tegen een fan. En dat had ik eigenlijk op de radio tegen hem willen zeggen... maar dat durfde ik toen niet. Maar goed, anyway, ik ben een lafaard. Coldplay staat op 357. Je hoort zometeen Violet Hill, maar eerst Viva La Vida.

0: In de Dormantenlijst met onder andere Heideroosjes en The War on Drugs.
1: Kink. Mam, waar is mijn zwemband?
2: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
3: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
4: Geeft ruimte. Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: Joujou.
3: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
7: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots... bij besteding vanaf 35 euro. En opschieten, want dat geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
7: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
9: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
10: Dit zit echt fantastisch, Tieneke.
11: Maar ook wel joken, het is een Velderhof.
10: Verwen jij je maar.
11: Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè.
10: Maar mee?
11: Door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan.
10: Ja, ik voel hem.
12: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op velderhof.nl. Dat is pas comfortabel.
9: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tijd naar Beter Bed.
13: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
14: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
15: Kink. Dit is het station van War on Drugs. Face no more. Kink, album top 1000.
0: Met zometeen de Waterboys, Heideroosjes, maar eerst The War on Drugs.
15: Kink.
16: Nummer 356.

0: Oceans.
1: The War on Drugs hoort hij met I Don't Live Here Anymore. Oceans of Darkness en I Don't Live Here Anymore, de titeltrack. En band die voor heel veel mensen opeens echt als een klap op een vuurpijl binnenkwam. Nog nooit van gehoord. In één keer staken ze de plas over. En daar waren ze, volgens mij speelden ze voor het eerst op een, ik denk het Down the Rabbit Hole of iets dergelijks. Best Kept Secret. En ik was daar toen. Ik heb ze toen gemist en ik was iets anders aan het doen. Aan de Cyper waarschijnlijk of zo. Maar iedereen die ze gezien had, die zei: oh man, heb je niet gezien? Ze zei: oh, stomme zak, je hebt iets gemist. Nee, dat denk ik ook wel. The War on Drugs. Met het album I Don't Live Here Anymore staat op 356. En dan nu naar Nederland. Naar Noord-Limburg. We gaan naar de Heideroosjes op 355 van het album Fifi. Jawel, zo heet de plaat. Hoor je zometeen Johnny en Anita. Maar eerst Klapvee.
2: De Bejaardenbond.

0: Echt de allerbeste plaat die de Waterboys gemaakt hebben. This is the Sea, hoorde je op 354. De Waterboys dus met Don't Bang the Drum en Hole of the Moon. Die Hole of the Moon, die kunnen we allemaal meeblaren. Ongetwijfeld. Lekker beentje hoor. Fijn beentje om te draaien. Zometeen in de lijst. Alt-J, Within Temptation en... Ga er maar vast lekker voor zitten. Of liggen, wat jij wil. Slayer!
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
3: Kink. 18 plus, speelbewust.
4: Ja.
5: Echt serieus? Wat een geld.
6: 18.000, godverdikke me.
7: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
8: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee Haakse Slijpers.
7: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus speelbewust.
9: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bongelati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
10: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
11: Odido.
9: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
12: Iedereen ligt te puffen onder een parasol, maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
13: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
14: 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
15: Goedemorgen, ik ben Afmoe Meijs. Het kan volgens de Franse brandweer nog dagen of misschien zelfs weken duren voordat de grote natuurbrand bij Parijs helemaal uit is. Sinds gistermiddag grijpt het vuur snel om zich heen. Honderden bewoners van een Frans dorp aan de rand van het bos zijn uit hun huizen gehaald. In de binnenstad van Meppel in Drenthe is een grote brand uitgebroken bij een slagerij. Volgens de regionale omroep is het vuur overgeslagen naar huizen ernaast. Voor zover we weten is er niemand gewond. Mensen in de buurt hebben een NL-alert gekregen met het advies om ramen en deuren te sluiten. Vapen zorgt bij steeds meer jongeren voor gezondheidsklachten aan hun longen en hart. Artsen die dat bijhouden hebben dit jaar al bijna net zoveel meldingen gedaan als in de afgelopen 2 jaar samen. De klachten worden ook steeds ernstiger. In 5 gevallen kwamen patiënten zelfs op de IC terecht. En ga je deze zomer binnen Europa met de auto op vakantie, dan tank je het voordeligst in Spanje. De Spanjaarden hebben Luxemburg ingehaald als goedkoopste tankland, zegt de ANWB. Een liter benzine kost je langs de snelweg in Spanje €1,65. Tank je verderop in een Spaans dorpje, ben je nog goedkoper uit. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt vanmiddag met veel zon 22 tot 25 graden in het noorden en 28 tot 32 graden in het binnenland. Vanavond is het nog een tijd zonnig met vooral in het zuiden wat bewolking.
14: Kink, Alternative Rock Radio. Kink, Alden Top 1000. Erik Kortom.
0: Met zometeen Alanis Morissette, Within Temptation, maar eerst Alt.
14: Kink.
16: You may contain the urge to run away, but hold her down with soggy clothes and breeze blocks.

Een awesome wave van Al J. Daarvan hoorde je Tessellate en Breeze Blocks. Ik had Al J, ik heb het volgens mij al vaker verteld. Ik had Al J ooit te gast in mijn radioprogramma Live. En die kwamen met z'n tweetjes, gingen een soort akoestisch ding doen. En ik moet je eerlijk zeggen, ik werd toen een beetje lacherig toen ze het nummer Mathilde gingen doen. En hij op één snaar. En met een soort drumcomputertje daarachter. En dat hij alleen maar... Mathilde, Mathilde, Mathilde. Ik begreep er geen zak van. Kan ik wel eerlijk zeggen. Soms ben ik een muzikale hork. En soms ook helemaal niet. Maar in het geval van Al J was ik dat dus wel. Al J staat met het album An Awesome Wave op nummer 353. Dus het is nu tijd om weer eens naar Nederland te verhuizen. Er staan goede Nederlandse tracks in deze... goede Nederlandse albums in deze album top 1000. In dit geval van Within Temptation... Mother Earth heet de plaat. En daarvan hoor je zo meteen Mother Earth. Maar eerst Ice Queen.

0: Oude Noel hoorde je van Alanis Morissette natuurlijk in een unplugged versie. Want dat is deze hele plaat. Live unplugged van Alanis Morissette staat op nummer 351. Want daar zijn we inmiddels aan beland.
1: Kink. Open top 1000.
0: Dan is het nu tijd voor een potje bloed uit je oor. Of uit je oksel. Of weet ik veel waar je uit kan bloeden als je dit hoort. Ik denk uit heel veel plekken. Want het gaat tekeer en het is fijn. En het is ook heel lekker om deze twee knijters eens een keer achter elkaar te draaien. Ik heb het over Slayer van het album Rain in Blood. Ga je luisteren naar zometeen Rain in Blood. Maar eerst Angel of Death. Dit is...

0: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
1: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
0: Sorry Bo, het is beauty.
1: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag, ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent... en AH Stokbrood Kruidenboter, 2 stuks, voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten, altijd laag.
1: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
3: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
4: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
5: Of deze, in een leuk plaatsje.
6: Met 20.000...

0: op vakantiediscounter.nl.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
3: Een meeslepend en emotioneel oorlogsverhaal dat je niet meer loslaat. Aan het einde van de oorlog. Van Bert Natter. Winnaar van de Libris Literatuurprijs. Aan het einde van de oorlog. Is nu overal verkrijgbaar.
4: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
5: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
6: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal. Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.

0: Kink. Album Top 1000.
1: Met zometeen Jimi Hendrix, Daft Punk. Maar eerst Slayer.
2: Kink. Nummer 350.

0: thuisons.
1: Ja, dat is een lekker overgangetje. Je eerst twee nummers Slayer voor je flikker en daarna krijg je Daft Punk met Around the World en Daft Punk van het album Homework op nummer 349. Dan ga ik het nog gekker maken, want dan gaan we opeens zoveel jaren terug in de tijd. Echt zoveel jaren terug in de tijd. Ik heb het over Jimi Hendrix en Electric Ladyland. Fantastische plaat. Echt niet alleen geweldig gespeeld, geschreven. Hij zingt fantastisch, maar het is ook eens een keer supergoed geproduceerd. Echt knijterspiegedelisch, zal ik maar zeggen. Op 348, Jimi Hendrix, Electric Ladyland. Daarvan hoor je zometeen Crosstown Traffic. Maar eerst All Along the Watchtower.

Electric Ladyland dus, Jimi Hendrix. Kink, album Top Duitsland. West Rider Pauper Lunatic Asylum. Dat is de titel van de plaat van Kasabian die op 347 staat. Ik heb niet tijd om alle tweede tracks nu te draaien. Dus de volgende die geef ik door aan Isabel. Alsjeblieft bij deze, Isabel. Graag gedaan. Dat zal Underdog zijn. Dan draai ik Fire. En zeg ik je dat ik er morgen weer ben om 9 uur. Die lijst gaat natuurlijk gewoon door. Maar morgen ben ik er weer om 9 uur. En jij ook. Tot dan. Hoi.

0: in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.

0: Zomerdeals. Korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En een stevig evaluatiegesprek voeren.
3: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
2: En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
5: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
2: De Ora huisdierenverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week alle stukken Wapenaar 48 plus kaas 50% korting. En alle literpakken Campina Lang Lekker 2 plus 3 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
8: Anders schrijf je mis.
9: 12 uur. Kink. ANP Nieuws.
10: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Een jeugdvriend van Ridouan Taghi heeft 14 jaar cel gekregen. Hij heeft volgens de rechter te maken met 2 moorden die meer dan 10 jaar geleden werden gepleegd. Er was levenslang geëist voor 5 moorden, maar van sommige liquidaties is hij vrijgesproken omdat er geen bewijs was. In Meppel in Drenthe zijn panden ontruimd vanwege een grote brand. Die begon vanochtend in een voormalige slagerij waar nu barbecues en pallets liggen opgeslagen. Daarboven zitten appartementen. Voor de zekerheid zijn in Meppel ook kinderen uit een kinderdagverblijf gehaald. Ze worden opgevangen in een hotel. In Rotterdam is een man in een vuilniswagen beland. Hij zit daar nu vast tussen het vuil en klem met zijn been. Hulpdiensten proberen hem te bevrijden. Ze denken volgens regiozender Rijnmond dat hij lag te slapen in een container met vuilnis. Daarna is hij samen met het afval in de vuilniswagen gekieperd. En Brussel komt na de zomer met een plan voor een minimumleeftijd voor sociale media. De Europese Commissie vindt dat kinderen pas vanaf een bepaalde leeftijd toegang horen te krijgen tot bijvoorbeeld TikTok en Instagram. Onder andere Spanje en Denemarken hebben al een social media verbod voor jonge gebruikers of hebben dat aangekondigd. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag wordt het met veel zon 22 tot 25 graden in het noorden en 32 graden in het binnenland. Vanavond is het nog een tijd zonnig, met vooral in het zuiden wel wat bewolking.
9: Kink, Alternative Rock Radio. Kink, Album Top 1000.
11: Waar we inmiddels zijn beland bij nummer 347. Daar treffen een album van Kasabian een hele mond vol. West Rider, Pauper, Lunatic Asylum.

maandagmiddag. Isabel hier tot 3 uur. Ik ga weer lekker met je dooraftellen. Dooraftellen kan dat, maakt niet uit. Aftellen tijdens de Kink Album Top 1000. Inmiddels aangekomen bij nummer 346. En daar toch wel een plaat die echt perfect past bij deze zomerse temperaturen en het vakantiegevoel. Smeltkroes van Latin, Rumba, Reggae, Sky en Rock. Er staan maar liefst 4 talen op het album. Spaans, Frans, Engels en Portugees. Ik heb het over het eerste soloalbum van Mano Chao, Clandestino. En daar ga ik de titeltrack van draaien. Maar eerst toch wel de meest kenmerkende van dat album. De bongo, bong, song. Ja, en het duurde bij mij eventjes voordat het kwartje echt viel waar ik nou precies over had. Luister nog maar eens een keertje goed voor het geval dat het kwartje bij jou nog niet is gevallen.

0: Van de Smits. Uit 1984, goed voor plekje 345.
1: Album Top 1000.
0: Volgen in deze lijst is echt van een heel ander kaliber dan de Smits. Niet ingetogen of introvert aan deze man en de muziek. Bol van de explosieve energie. En een onmiskenbare mix van nu metal, rapcore en funk. Aan arrogantie ook geen gebrek bij deze gasten. En ze zijn niet vies van de boel een beetje goed opzwepen. Ik heb het over Limp Bizkit. Nou, met hun tweede album, Significant Other, lieten ze weten dat ze niet zomaar weg zouden gaan. Onmiskenbaar waren en serieus here to stay. Op 344, Significant Other, het tweede album dus van Limp Bizkit. Waarvan ook weer twee tracks. The Nookie en, zoals ze altijd willen, dingen kapot maken. Break stuff.

0: Maar liefst 60 jaar lang waren ze een band. Vier vrienden uit Den Haag. De Golden Earring. Je hoort ze zo meteen in de Kink Album Top 1000. En ook Paolo Nutini en The National onderweg.
1: Kink. Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt... Ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt... waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
2: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat... je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
1: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
3: Als je Vodafone mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert...
3: krijg je tot wel 20 euro korting.
4: Elke

0: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Sega Fredo koffiebonen, 1 plus 1 gratis. En Slimpy siroop, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl. King.

0: Moi moi moi, Paolo Nutini.
1: King Album 2000.
0: Inmiddels zijn we aangekomen bij nummer 342 en daar treffen we de Golden Earring. Ja, ruim 60 jaar zijn ze bij elkaar geweest. Dat is toch ongelooflijk. Dat is ouder dan ik ben. Ook nog eens een keer in de originele bezetting, gewoon met vier vrienden uit Den Haag. Tot afgelopen juli natuurlijk helaas, want toen overleed George Kooijmans aan de gevolgen van ALS. En daardoor kon hij ook niet aanwezig zijn bij de echte afscheidsconcerten begin dit jaar in Ahoy. Hij werd bijzonder gemist, maar was wel aanwezig op hele grote schermen. En in de muziek is natuurlijk nog steeds te horen, maar ja, ook hoe goed deze muzikant was. En dat waren ze allemaal, of dat zijn ze allemaal. Want anders hou je het niet zo lang vol en blijf je niet zo lang succesvol. Nationaal en internationaal. Nou, gelukkig zijn er nog heel veel mooie live-opnames van The Golden Earring te vinden. Bijvoorbeeld op het album The Naked Truth. Dat is een akoestische live-album uit 1992. Die treffen we dus op nummertje 342. Ook daarvan ga ik twee tracks draaien. Another 45 Miles en I Can't Sleep Without You. Allebei in de live-uitvoering dus.

0: onvoorstelbaar veel krassen. Maar nog steeds klasse.
1: De Kink. Album Top 1000. Nummer 341.

0: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
1: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
0: Heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met

0: hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tet naar Beter Bed.
2: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
3: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
4: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Deze week in de bonus. AH verse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. AH zacht fruit, 140 tot 200 gram, 2 plus 2 gratis. En Perra snelfiltermaling, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
6: hoi,
5: of binnenkort vertrekt,
7: adios.
5: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
6: Fijne vakantie.
8: 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
9: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. In Rotterdam is een man bevrijd die ruim 2 uur lang heeft klemgezeten in een vuilniswagen. Volgens het AD is hij zwaar gewond en in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De man lag waarschijnlijk te slapen in een vuilcontainer. Die werd vanochtend opgetild en in een vuilniswagen geleegd, met de man er dus nog in. Het ontruimde gebied rond de brand in Meppel wordt steeds groter. De achterkant van de slagerij brandt op dit moment nog flink en daarom zijn een naastgelegen bibliotheek en de straat achter de slagerij ontruimd. Het dak van het pand is ingestort en dat maakt het voor de brand weer moeilijk te blussen. NS en Arriva zetten extra en langere treinen in tijdens de Nijmeegse Vierdaagse volgende week. Ook rijden er extra vroege treinen en nachttreinen. Zo kunnen wandelaars op tijd aan de start verschijnen en feestvierders nog terug naar huis. Op het station van Nijmegen komen extra toegangspoortjes om alle reizigers te controleren. En de aap die bijna een maand geleden ontsnapte uit safaripark Beekse Bergen laat zich nog steeds niet vangen. En dat kan nog wel weken duren. De aap, een kuifmangabee, wordt af en toe gezien in een bos vlakbij het park. Daar kan hij zich met insecten, boomschors en zaden prima in leven houden. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen zonnig en tot ruim 30 graden in Zuid-Nederland. Vanavond is het ook nog een tijd zonnig. Morgen opnieuw zon en van noord naar zuid 25 tot lokaal 33 graden.
8: Kink, Alternative Rock Radio. Kink, album top 1000. Isabel Brinkman.
10: Door met tracks van het album van Weezer Pinkerton op 340.

0: 2000.
1: Inmiddels aangekomen bij nummer 339. En daar vinden we een album uit 1985. Maar ik persoonlijk heb het eigenlijk pas ontdekt in 1989. Na mijn HAVO-examen ging ik een jaartje au pair naar Zwitserland. Naar Genève, om precies te zijn. En een hele goede vriend van mij die had een heel mooi afscheidscadeautje voor me gemaakt. Namelijk een doos met daarin 12 cassettebandjes. Dus voor elke maand dat ik weg was, eentje. Die allemaal voor me opgenomen had. En zoiets had van, nou, deze moet je toch wel gehoord hebben, kennen of luisteren. En daar zat onder andere het album tussen, Misplaced Childhood van Marillion. Ik moet je eerlijk zeggen dat ik nog kan herinneren, de eerste keer dat ik het luisterde, ik dacht, nou, het is een beetje abollig wel. Maar ik ging uiteindelijk het abollige toch wel heel erg waarderen. Dus uiteindelijk vond ik het toch wel een heel fijn album. Dat Misplaced Childhood dus van Marillion op 339. Ook daarvan twee tracks. Ja, Kaylee, daar kunnen we niet omheen. Die moeten we gewoon doen. En daarna die hele mooie Lavender van Marillion. Ik ben er blij mee. Ik hoop jij ook.

Op nummer 337, een dame die nooit bang is geweest om zich uit te spreken, tegen schenen aan te schoppen en de waarheid te laten weten. Controversieel, zo was ze al vanaf haar debuutalbum in 1987. En dan niet alleen vanwege dat kale koppie, maar dus ook vanwege wie ze was en hoe ze zich uitsprak. Sinead O'Connor. En ik zeg hoe ze zich uitsprak, want helaas hebben we 3 jaar geleden afscheid van haar moeten nemen. Toen overleed ze op 57-jarige leeftijd. En ik vind haar verhaal triest. Ik kan er niks aan doen. Ik word altijd nu een beetje verdrietig als ik haar muziek hoor. Maar ik ben wel heel blij dat ze in deze lijst staat en dat ze toch nog geëerd wordt. Sinead O'Connor, The Lion and the Cobra. Haar debuutalbum dus uit 1987. Daar ook 2 tracks van. Te beginnen met Mandica.

0: Straks nog een track van het album van Sinead O'Connor, The Lion and the Cobra. En ook muziek onderweg van Queens of the Stone Age en Eels.
1: Kink.
2: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
3: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
2: Zonnebrandcreme?
4: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
5: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
6: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op velderhof.nl. Dat is pas comfortabel.
7: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
8: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
9: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen deze week 35% korting op Altrex telescopische ladders. Karwei, maak het mooier.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido. Kink.

0: Cure van het album Electroshock Blues van Eels.
1: Album Top 1000.
0: Ja, dat is niet het meest vrolijke album van Eels. Het is ook opgenomen in een hele sombere tijd van zijn leven. Hij was net zijn enige zus verloren. En zijn moeder die was stervende aan longkanker. Dus ja, wat ik al zei, niet echt een heel vrolijk album. Maar wel een ontzettend mooi album. Op 336, sorry, ik ben af en toe zo slecht met die nummertjes. In deze Kink album Top 1000. Nou, op nummertje 335, het zevende album van Queens of the Stone Age. En wat viel er nou onder andere op aan dit album? Voor het eerst hebben ze geen gebruik gemaakt van gastmuzikanten op een plaat. Anders bijzonder was dat ze ineens een producer inschakelden die de meeste mensen niet bij ze hadden verwacht. Namelijk Mark Ronson. En dat zorgde toch wel voor een iets andere sound van Queens of the Stone Age. De een moest heel erg aan wennen, de ander die was meteen enthousiast. Maar overall hebben ze het prima gedaan, want anders dan zouden ze niet in deze lijst staan van de Kink Album Top 1000. Op nummer 335, het zevende album dus van Queens of the Stone Age, Villains.

Als je het nou hebt over crossover, dan vallen deze mannen toch echt wel in die categorie. De Beastie Boys. Ja, natuurlijk rap en hip-hop, maar ze zijn ook absoluut niet bang om andere dingen te gebruiken, zoals gitaren, waardoor het toch wel weer de rockkant op gaat. En we gaan naar een album van ze uit 1998. Deze maand kwam het uit in 1998. En de iconische albumtitel, die is vernoemd naar de receptioniste van hun PR-bureau. Want zij nam namelijk altijd de telefoon op met de kenmerkende groet Hello Nasty. Hello Nasty dus, het album van The Beastie Boys. Op nummertje 334 in de Kink album Top 1000. Daarvan ga ik draaien Intergalactic en Remote Control.

0: onvoorstelbaar veel krassen. Maar nog steeds klasse.
1: De Kink op een top 1000.

0: Zometeen dan tel ik nog een uurtje verder met je af in de Kink album Top 1000. En dan onder andere muziek van de Stone Temple Pilots, Arcade Fire en Wolfmother.
1: Kink. Mam, waar is mijn zwemband?
2: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
3: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
4: geeft ruimte.
5: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
3: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
6: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
7: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
6: Beren goed, thanks bo!
7: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: En actie, olifant!
8: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
7: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
9: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
10: Vraag je: heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan.

0: Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
1: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
0: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
1: En ook naar Aldi, voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: 2 uur. Kink. ANP Nieuws.
4: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. In Alkmaar is de eerste zitting geweest in de moordzaak rond een vrouw in Nieuw-Vennep. Zij werd eerder dit jaar door een man doodgestoken op de parkeerplaats van een station. Volgens justitie viel de man die dag meer vrouwen lastig. Zeker 4 zijn naar de politie gestapt. De verdachte is een Italiaanse arbeidsmigrant. Tientallen boeren hebben vannacht door heel het land gedemonstreerd tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ze blokkeerden bijvoorbeeld distributiecentra van supermarkten in het Drentse Bijlen en Geldermalsen in Gelderland. Volgens Farmers Defence Force waren het spontane acties van boeren en komen er nog meer aan. Marius Borg Høiby, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, mag zijn voorarrest waarschijnlijk thuis uitzitten met een enkelband. Een rechter heeft dat besloten. Høiby werd vorige maand veroordeeld tot 4 jaar cel voor onder meer 2 verkrachtingen en mishandelingen, maar ging in hoger beroep. En na een wekenlange vermissing is shorttracker Sven Roes weer thuis. Hij is gezond en herenigd met zijn familie. Er waren grote zorgen over Roes toen bleek dat hij ineens verdwenen was. Later bleek dat hij in het buitenland zat. De Schaatsbond zegt dat het een privézaak is en vraagt om rust en privacy voor de familie. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vanmiddag op de meeste plaatsen zonnig en tot ruim 30 graden in Zuid-Nederland. En dat blijft vanavond ook zo. Morgen opnieuw zon en van noord naar zuid 25 tot lokaal 33 graden.
3: Kink. Alternative Rock Radio. Kink. Album tot 1000. Isabel Brinkman.
5: Heilig getal, hè?

0: top 1000.
1: Opmerkelijk verhaal wel bij het volgende album in de lijst. Dat is Everything Now uit 2017 van Arcade Fire. En dit album, het thema, is eigenlijk muzikale kritiek op de consumptiemaatschappij, waarin alles maar à la minuut beschikbaar moet zijn. En de band wilde om dit thema kracht bij te zetten iets extra's doen. Dus lanceerden ze destijds echt een geniale marketingstunt, kan niet anders zeggen. Ze creëerden talloze nepbedrijven, hielden net persconferenties en plaatsten zelfs billboards langs snelwegen om hun eigen neppe merchandise te promoten. Ja, je wil niet weten hoeveel mensen daarvoor vielen. Het album Everything Now dus van Arcade Fire op nummer 332. De titeltrack en daarna Put Your Money On Me.

In 1992 nam de band Mighty Joe Young hun album Core op. Nou, ze waren blij dat het af was. Ze waren blij dat ze op het punt stonden van de release. Alleen toen werd er een klein beetje roet in het eten gegooid. Ze kregen namelijk een brief van een oude bluesmuzikant uit Chicago. En die heette Mighty Joe Young al sinds de jaren 60. En die vond het niet zo'n goed idee dat zij zomaar die naam van hem pikte. Dus ja, paniek, want de release-datum van het album Core, dat kon niet zomaar worden opgeschoven. Dus wat dan? Hals over kop een nieuwe naam verzinnen. Dus dat werd ook gedaan. Dus Mighty Joe Young werd op het laatste moment veranderd in The Stone Temple Pilots. En het album Core, dat treffen we op nummertje 331 in de Kink.

0: Zometeen door in de lijst met muziek van Pearl Jam, Stone Roses en Miss Heather Nova.
1: Kink. Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchelati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
2: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
3: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
4: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
5: Of deze, in een leuk plaatsje.
6: Met 20.

0: vakantiediscounter.nl.
1: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
2: Wee-hoo!
1: Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Wee-hoo! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
3: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas.

waar ik je vandaag mee achterlaat, dat is Yield van Pearl Jam op 328. En ik red het niet om twee tracks te doen van dat album. Maar niet getreurd, Stefan die gaat zo meteen de tweede doen. Ik ga nu Do The Evolution doen. Do The Evolution doen. En ik zou zeggen tot morgen 12 uur, want dan ben ik er weer. Ik hoop jij ook. Bye bye.

0: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
1: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: Headbangen tot je erbij neervalt. Dynamo Metal Fest is terug. Op 14, 15 en 16 augustus snijdt het festival neer in het IJsportcentrum in Eindhoven. Met op de mainstage onder meer Halloween, Inflame.

0: volgen.
1: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent.

0: Ben. AH Stopbrood kruidenboter, 2 stuks, voor maar 1,90 €. Prijsfavorieten, altijd laag. Lekkere van Albert Heijn.
1: 3 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Eredivisie-scheidsrechter Rob Dieperink is overleden, meldt de KNVB. De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Dieperink zou als VAR met Danny Makkely meegaan naar het WK-voetbal, maar de FIFA trok zijn deelname in door een ontuchtzaak na een Europese wedstrijd. Die zaak werd geseponeerd. Rob Dieperink was 38 jaar. Voor de brand in de binnenstad van Meppel zijn 2 NL-alerts verstuurd. Daarin staat het advies om ramen en deuren dicht te houden tot de rook weg is. Het blussen gaat waarschijnlijk nog uren duren. Het dak van het brandende pand is ingestort. Een kinderdagverblijf in de buurt en een hele straat zijn ontruimd. Vanwege de lage waterstand moeten binnenvaartschippers soms langer wachten bij de sluizen. Die laten minder schepen door om water te besparen. Door het lage water kunnen de schepen ook nog eens minder vervoeren, want dan liggen ze minder diep in het water. Daardoor zijn meer schepen nodig om dezelfde ladingen te transporteren. De dood van de Britse politicus Anne Widdecombe was misschien een terreurdaad, meldt de BBC. Er werd dit weekend iemand aangehouden. Daarna kreeg de politie nieuwe informatie en is de antiterrorismeafdeling van de politie op de zaak gezet. Widdecombe werd vrijdag doodgevonden in haar tuin, waar ze toen al zeker een dag lag. Het weer van Weer Online. Bijna overal schijnt de zon en het is ruim 30 graden. In het zuiden blijft het vanavond ook nog lang warm. Morgen wordt weer stralend zonnig en 25 tot 33 graden.
1: Kink. Alternative Rock Radio. Kink Album Top 1000. Stefan Koren.
3: Goedemiddag, nog eentje van het album Yield van Pearl Jam. Given to Fly.
1: Kink. Kink.
4: Nummer 328.

0: dan moeten we ineens weer met z'n allen korter douchen om drinkwater te besparen. Maar onderdompelen in de beste albums ooit gemaakt, dat kan nog gewoon.
1: Kink. Album Top 1000.
0: En Marieke heeft meteen ook de buren mede ondergedompeld. Want die stuurt een foto van de Pearl Jam tatoeage. Die zegt zo mooi dit. Standje burenruzie. Op 328 Pearl Jam en Yield in de Kink Album Top 1000. Given to Fly hoorde je. Stefan is mijn naam. Met die lijst de beste albums ooit gemaakt. Of althans de albums waarvan jij zegt dat het de allerbeste zijn. En we zijn inmiddels van start met de finale week. Zometeen een artiest. Nou ja, als je dacht dat het vandaag warm was en een beetje plakkerig, dan moet je eens naar een show van de artiest op 326. Beeld je maar vast in een dampende, volledig dansende ruimte. En dan een continue stroom aan lasers die wordt afgevuurd. Eerst, het album van Fols staat op 327. En voor het album Holy Fire moesten zij langs bij de lokale slager. Dat klinkt misschien gek, maar ze wilden een beetje een voodoo-achtige sfeer creëren. Dus ze dachten, als we nou eens grote stukken vlees halen met het bot erin, dan koken we dat vlees eraf. En dan kunnen we die botten gebruiken als trommel. Dat moet ontzettend vet gaan klinken. Dus ze hebben er heel veel moeite in gestoken. Heel erg hun best gedaan om grote stukken koeienbot de studio in te slepen. En toen sloegen ze erop. En toen klonk het exact hetzelfde als twee verfkwasten die tegen elkaar aansloegen. Ja, ze hadden heel veel werk gedaan, maar uiteindelijk hadden ze er helemaal niks aan. Maar het proces is ook belangrijk. En het uiteindelijke resultaat mag er ook zijn. Fols hoor je in de Kink Album Top 1000. Het album heet Holy Fire. Dit is My Number.
1: Nummer 327.

0: Voor de duidelijkheid, de artiest is vals. Het liedje heet Inhaler en ik heb het even gecontroleerd. Voor zover ik kan vinden, heeft de band Inhaler nog nooit een liedje gemaakt met de titel Vols. Dus daar ligt nog een kans, maar dan raak je in elk geval niet in de war. Het album Holy Fire op 327.
1: Kink, album top 1000.
0: Afgelopen weekend wel een beetje moeten grinniken. Ik was een drankje aan het doen bij vrienden thuis. En daar sprak ik een vriendin die op Rock Werchter was geweest. En ik was daar ook. Maar wij waren elkaar niet tegengekomen. Ja, één keertje. En dan nog één keertje gezwaaid naar elkaar. Maar over 4 dagen is dat niet heel veel als je 4 dagen op hetzelfde terrein loopt. Maar dat kwam omdat, nou ja, we raakten in gesprek afgelopen weekend over wat dan de hoogtepunten waren. En het bleek gewoon dat elke keer als ik bij artiest A stond, stond zij bij artiest B. Omdat we net een andere muzieksmaak hebben. Dus we hebben elkaar gewoon heel veel misgelopen. Maar we kwamen er tijdens het gesprek wel achter dat er één moment was dat we op dezelfde plek waren. En we waren het erover eens dat het bij die artiest, nou ja, we hebben allebei staan zweten, we hebben allebei staan beuken, we hebben allebei staan dansen onder een continue stroom aan lasers die over het publiek heen schoten. En met non-stop dat gevoel van zo'n heerlijke vibrerende bas in je onderbuik. En we kwamen gezamenlijk tot de conclusie, wij kunnen nog zo'n andere muzieksmaak hebben en we hebben elkaar nog zo weinig gezien. Maar dit was gewoon heel vet. The Prodigy in the Kink album top 1000 met Music for the Jilted Generation. Dit is No Good.
2: Nummer 326.

0: even lekker beuken op Music for the Jaded Generation. Het album op 326 in de Kink album top 1000. The Prodigy en Voodoo People hoorde je.
1: 1000 meesterwerken in één lijst. Kink album top 1000. Nummer 325.
0: Daar staat Greta Van Fleet, Anthem of the Peaceful Army. Dit is You're the One op Kink.

0: Je krijgt er zo nog eentje hoor. Van Anthem of the Peaceful Army, Greta Van Fleet in de Kink album Top 1000, You're the One. Staat op 325, zometeen dus nog een track van dat album. En ik vind het zelf gewoon een leuk spelletje om te spelen, dus we blijven het doen. Ik omschrijf een albumhoes. Kijk of jij kan raden welk album je dan zometeen hoort. Het is een, denk aan een oranje yogamat. Die structuur, hè, met allemaal van die kleine kussentjes, weet je wel. En zoom dan lekker in, zodat je alleen maar een vierkantje van die oranje yogamat hebt. Zet daar in iets lichter oranje de bandnaam overheen, precies in het midden. En dan rechtsboven die bandnaam, heel klein in witte letters, de albumtitel. En dan heb je de hoes van het album wat je hoort over een paar minuten.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratiebijhouden. Handig van de Belastingdienst.
3: Kink. Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund... kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
4: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want dat geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
3: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
5: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement... en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
7: Anders grijp je mis.
8: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.

0: Kink Album Top 1000.
1: Met nog een track van Anthem of the Peaceful Army, Greta Van Fleet, When the Curtain Falls. Kink.
2: Nummer 325.

Greta Van Vliet, When the Curtains Falls, hoorde je. We staan op het album Anthem of the Peaceful Army. 325 in de Kink album top 1000. Ik omschreef je net een albumhoes, een oranje hoes met ja, een beetje de structuur van een yogamat. Ik weet niet hoe ik het beter moet omschrijven. Allemaal van die kleine, het lijken kussentjes. En dan in het midden, in een iets lichter oranje, staat de bandnaam. Rechts daarboven, in kleinere witte letters, de albumtitels. Chantal herkende deze omschrijving en ook Peter weet over welk album ik het heb. Het is Garbage op 324, version 2.0. I Think I'm Paranoid, hoor je nu in de Kink album top 1000.

0: album met de zoete drums. Version 2.0. Nou, echt zoete drums, want ze gingen voor de drumopnames naar een verlaten snoepfabriek om het daar op te nemen. En zoals de band later zelf zei, we wisten niet dat drop zo goed kon klinken. Er was alleen wel één dingetje wat misliep. De buurtbewoners gingen klagen over geluidsoverlast namelijk. Dus de politie legde de hele rambam stil. Push It, Garbage hoorde je op nummer 324 in de Kink album Top 1000. En nu die XX met het album XX. Daarvan hoor je Islands.
1: Nummer 323.

0: Nog steeds indrukwekkend, ook live. Dat bewezen ze 2 weken geleden nog maar eens op Down Rabbit Hole onder andere. En ook op Rock Werchter. XX, het album van The XX en de Kink album top 1000. You're the Crystallized.
1: Nummer 322.
0: Daar staat Placebo van Placebo. Dit is Nancy Boy.

0: Placebo van Placebo. Teenage Angst hoor je. Op 322 in de Kink. Album tot 1000 die zometeen doorgaat na 4 uur.
1: ANP Nieuws. Spoiler alert.
0: En zometeen ook het nieuws met daarin meer over de watermaatregelen die genomen gaan worden. Dat en albums van 21 Pilots en Terug naar Keks over een paar minuten.
2: Kink. Een meeslepend en emotioneel oorlogsverhaal dat je niet meer loslaat. Aan het einde van de oorlog. Van Bert Natter. Winnaar van de Libris Literatuurprijs. Aan het einde van de oorlog. Is nu overal verkrijgbaar.
3: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
4: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
5: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
6: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
7: Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
8: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week Mico en Mush draadloze tafellampjes in heel veel kleuren. 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
1: 4 uur. Kink. ANP Nieuws.
9: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Een vrouw uit Woerden moet 1,5 jaar de cel in voor het uitbuiten van een kwetsbare jonge vrouw. Ze moest 11 jaar lang werken in een paardenfokkerij in Kamerik zonder salaris. Ook werd ze mishandeld. Het slachtoffer was op jonge leeftijd uit huis gezet. Van de rechter moet haar bazin haar 2 ton schadevergoeding betalen. Een schok voor de eredivisie.

0: Divisie. Scheidsrechter Rob Dieperink is onverwachts overleden, meldt de KNVB. Hij was jaren actief in de Eredivisie, maar kwam pas nog negatief in het nieuws. De FIFA schrapte zijn WK-deelname als VAR na een beschuldiging van ontucht die nooit werd bewezen na een Europese wedstrijd. Rob Dieperink was 38 jaar. Er worden steeds meer maatregelen genomen om droogte tegen te gaan. In een groot deel van Brabant mag vanaf morgen overdag geen water meer uit sloten worden gehaald om de tuin of akker te besproeien. En waterbedrijven roepen op om in heel Nederland zuinig om te gaan met drinkwater. Er is nog geen tekort, maar we moeten wel zuinig zijn. En de wekenlang vermiste shorttrekker Sven Roes lag met zichzelf overhoop. Hij had lichamelijke problemen en wilde zijn familie niet teleurstellen. Roes bleef zeggen dat het goed ging, terwijl hij van binnen langzaam kapot ging, zei hij in een reactie. Roes bleek in het buitenland te zitten en is intussen weer terug in Nederland. Het weer van Weer Online. Bijna overal schijnt de zon en het is ruim 30 graden. In het zuiden blijft het vanavond ook nog lang warm. Morgen wordt weer stralend zonnig en 25 tot 33 graden.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is druk onderweg. In een groot gedeelte van het land is de zomervakantie begonnen. Meerdere files vallen op, te beginnen met de A2 Eindhoven richting Maastricht. Bij Kelpen-Oler staat een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook is dicht en dat kost je een half uur. Op de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Een kapotte vrachtauto bij Rijswijk Plaspoelpolder. Hierdoor heb je een half uur vertraging en dit gaat naar verwachting tot 5 uur vanmiddag duren. Van de A16 Breda richting Rotterdam. Voor knooppunt Terbrechtseplein 10 kilometer file met 20 minuten oponthoud. En tot slot de A76 Geleen richting Aken. Door grenscontroles een half uur extra reistijd.
2: King Alternative Rock Radio. King Album Top 1000. Stefan Koren.
3: We zijn bij het album Vessel van 21 Pilots. Dit is Car Radio.
4: King. Nummer 321.
5: I ponder of something great. My lungs will fill and then deflate. They fill with fire, exhale desire. I know it's dire, my time today. I have these thoughts, so often I ought to replace that slot with what I once bought. Cause somebody stole my car radio and now I just sit in silence. Sometimes quiet is violent. I find it hard to hide it. My pride is no longer inside. It's on my sleeve, my skin will scream, reminding me of who I killed inside my dream. I hate this car that I'm driving. There's no hiding for me. I'm forced to deal with what I feel. There is no distraction to mask what is real. I could pull the steering wheel. I have these thoughts, so often I ought to replace that slot with what I once bought. Cause somebody stole my car radio and now I just sit in silence.

0: voordat ze doken in de hele Blurryface Clancy-campagne, waarbij ze 10 jaar lang elk album een stukje van een verhaal vertelden. Dan moet je maar een keer induiken. Dat is mega interessant. Maar dit album hoort daar net niet bij. Dat zat daarvoor. 21 Pilots, Vessel op 321. Guns for Hands hoorde je.
1: Nummer 320.
0: Dit is de album top 1000 met de beste albums ooit gemaakt. Volgens jou. Met op 320 Truck and Her Keks. De titeltrack van het album hoor je nu. Met hart en ziel.

0: Truck and a Gags in the Kink album Top 1320 met hart en ziel, zo heet het album. 16 toen en nu hoorde je. Er was één ding van essentieel belang voor de specials. En dat werd meteen duidelijk toen eind jaren 70 het debuutalbum van de band uitkwam. Simpelweg door de opstelling van de band al. In die tijd waren er namelijk nog niet zo heel veel mixed bands. Mensen van verschillende komaf in één band. En antiracisme, het zat bij de specials in het DNA. Dat droegen ze uit. En nou ja, het is niet voor niks dat de albumhoes van de debuutplaat volledig zwart met wit is. Met ook zwart-witte vormgeving eromheen. Met zwart-witte blokjes. En je zou hopen af en toe dat we inmiddels bijna 50 jaar verder zijn. En dat die activistische boodschap die het destijds was, inmiddels bij iedereen aangekomen is. Maar helaas kan het geen kwaad om die boodschap af en toe maar eens te herhalen. Het voordeel daarvan? De specials zijn op de radio. Het debuutalbum Specials in the Kink album Top 1000. Dit is A Message to Rudy.
1: Nummer 300.

0: feestje met de specials. Specials op 319 en de album tot 1000. Nightclub hoor je. En zometeen gaat de stekker eruit. Want we gaan akoestisch met een heel mooi en bijzonder Foo Fighters album. En ook Florence and the Machine hoor je over een paar minuten.
1: Kink. Deze week in de bonus. Averse pasta's en pastasauzen 1 plus 1 gratis. Alle Vivera ook 1 plus 1 gratis. En John West, Princess, Rio Mare en Fishtail Single Packs 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Joujou.
5: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft...
6: Hoi.
5: Of binnenkort vertrekt...
7: Adios.
5: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
6: Fijne vakantie.
8: Zoals oma altijd zei... Stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
9: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
10: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
9: En bedankt, hè.
11: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
12: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
13: Half vijf. Kink. ANP Headlines.
14: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Voor het uitbuiten van een kwetsbare jonge vrouw... moet een vrouw uit Woerden 1,5 jaar de cel in. Ze liet haar jarenlang zonder salaris werken in een paardenfokkerij... en mishandelde haar. Ook moet ze haar 2 ton schadevergoeding betalen. De KNVB heeft gereageerd op het onverwachts overlijden... van Eredivisie-scheidsrechter Rob Dieperink. De arbitrage verliest een gewaardeerde scheidsrechter... met internationale ervaring en een fijne collega, zeggen ze. En in Vlaanderen is het risico op natuurbranden verhoogd van geel naar oranje. Zeer gevaarlijk. Er wordt extra uitgekeken naar eventuele branden. En mensen die de Vlaamse natuur ingaan moeten vooral niet roken en geen vuur maken. Het weer van Weer Online? Bijna overal schijnt de zon en het is ruim 30 graden. In het zuiden blijft het vanavond ook nog lang warm. Morgen wordt weer stralend zonnig en 25 tot 33 graden.

0: Kink, album top 1000.
1: Met het album Skin and Bones van Foo Fighters. My Hero staat daarop.
2: Kink. Nummer 318.

Ook alweer 20 jaar geleden dat deze uitkwam. Het eerste live album van Foo Fighters en dan ook nog eens volledig uitgekleed. Qua instrumenten dan tenminste. Hoewel Taylor Hawkins, drummer van de band, die deed nog wel eens een shirt uit. Dus ja, even denken. Er is ook een DVD van uitgebracht. Volgens mij heeft hij zijn shirt gewoon aan. Maar bind me er niet op vast. Walking After You van het album Skin and Bones op 318. In de Kink album top 1000. De beste albums ooit gemaakt. En voor dit album heeft Florence Welch, frontvrouw van Florence and the Machine, hele bijzondere lessen gehad. Ze is namelijk naar school gegaan voor schreeuwlessen. Zodat ze zo goed mogelijk kan schreeuwen. Überhaupt grappig dat daar cursussen ingegeven worden blijkbaar. Maar zij heeft ze gehad en ja, ze moest ook eigenlijk wel. Want het album op 317 heet Everybody Scream. En dan moet je wel een goede schreeuwles doen van tevoren. Zometeen hoor je Sympathy Magic van dat album. Eerst de titeltrack. Dit is Florence and the Machine. Everybody Scream in de Kink album tot 1000.

0: Everybody Scream op 317. Florence and the Machine in de Kink Album Top 1000. Sympathy Magic hoorde je.
1: Dit is de Kink Album Top 1000.
0: In een van de brieven die Vincent van Gogh, de schilder, aan zijn broer schreef, staat de zin: wees je bewust van de sterren en de oneindigheid daarboven. Dan lijkt het leven na alles toch bijna betoverend. Het is een mooie zin. In het Engels klinkt hij misschien nog net eventjes wat magischer. Dan is het: be clearly aware of the stars and infinity on high. Then life seems almost enchanted after all. Het is een mooie zin. Het is een zin die tot de verbeelding spreekt. En het maakte iets los bij de leden van Fall Out Boy. Ze waren onder de indruk van de bijna poëzie die Vincent van Gogh had opgeschreven. En vooral die drie woorden aan het einde van de laatste zin. Infinity on high. Ze waren zo onder de indruk dat ze dachten: weet je wat? Dat wordt onze nieuwe albumtitel. En die plaat is terechtgekomen op nummer 316. Fall Out Boy. Thanks for the memories. I'm gonna

It is ain't a scene, it's an arms race. Staat op het album Infinity on High op 316. En dan vraag je misschien af, Stefan, waarom zeg je dat album erbij? Nou, dat komt omdat je luistert naar de Kink album Top 1000. Traditiegetrouw, het begin van de zomervakantie in Nederland. Zolang die bezig is, beginnen er steeds meer plekken met vakantie te gaan. En als die dan afgelopen is, aankomende vrijdag, dan heeft iedereen vakantie. Of aankomende vrijdag, dan hebben we nummer 1. En dan doen we aankomende zaterdag trouwens. Ik weet niet of je dat al in je agenda hebt staan. De bonus tracks. Dus mocht je zaterdag in de auto zitten op weg naar je vakantieadres, omdat dan heel Nederland zomervakantie heeft, dan heb je nog de bonus tracks van de volledige top 100 met nog meer album top 1000. Kun je nog steeds genieten van de beste albums ooit gemaakt. We zijn met 315 inmiddels. Daar staat Big Country met The Crossing. Your chance nu op Kink.

0: Ingrid laat via de Kink en weten heel erg blij te zijn met Big Country. The Crossing staat op 315 in de Kink album Top 1000. En ze laat ook weten dat ze lekker meezingt met deze Chance, maar dat haar omgeving daar wat minder blij mee is. Voor Ingrid, goed nieuws. Zometeen nog een liedje van het album The Crossing van Big Country. Dus nog een liedje lekker meezingen. Voor de omgeving van Ingrid, alvast sorry. Neem nu even de pauze om de oren te laten rusten. Zometeen om 5 uur het ANP-nieuws.
1: ANP Spoiler Alert.
0: Daarin dat het opletten wordt in Vlaanderen. Mocht je van plan zijn om die kant op te trekken, even extra opletten. Waarom, dat hoor je zometeen. En je hoort een album waarvan de trouwfoto op de hoes een ontzettende droom moet zijn geweest voor Dominic en Sharon O'Connor. Wie dat zijn, ik vertel het je zo.
2: Kink. Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed. Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl. Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
3: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
4: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
5: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
6: Vodafone Mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
6: krijg je tot wel 20 euro korting.
7: Elk

0: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
1: 5 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Vanwege de droogte geldt voor inwoners, boeren en bedrijven in delen van Brabant vanaf morgen een verbod. Ze mogen overdag geen water meer gebruiken uit sloten, beken en rivieren voor het besproeien van tuin, akkers of sportvelden. De laatste keer dat het waterschap Brabantse Delta met dit verbod kwam was 4 jaar geleden. In natuurgebieden in Vlaanderen wordt extra gelet op eventuele natuurbranden. Het risico daarop is verhoogd naar oranje, wat zeer gevaarlijk betekent. Na een grote natuurbrand in Zuid-Spanje is bekend wie 6 van de 12 doden zijn. Ze kwamen uit het Verenigd Koninkrijk, België, Frankrijk en Spanje. Voor het uitbuiten van een jonge, kwetsbare vrouw moet een vrouw uit Woerden 1,5 jaar de cel in. Ook moet ze het slachtoffer 2 ton schadevergoeding betalen. Ze liet de vrouw 11 jaar lang werken in een paardenfokkerij zonder haar daarvoor te betalen. Ook mishandelde ze haar. De vrouw moet de staat 250.000 betalen. En de KNVB zegt dat ze met het overlijden van Rob Dieperink een gewaardeerde scheidsrechter gaan missen met internationale ervaring, maar vooral een fijne collega. Vandaag werd bekend dat Dieperink onverwachts is overleden op 38-jarige leeftijd. Zaterdag floot hij nog een oefenwedstrijd van Go Ahead Eagles tegen een ploeg uit Cyprus. Het weer van Weer Online. Het is bijna overal zomers en zonnig, alleen in het noorden is wat bewolking. Het is ruim 30 graden en dan blijft het vanavond ook nog lang in het zuiden. Morgen wordt nog iets warmer, maximaal 33 graden.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is een drukke avondspits, meerdere files vallen op. Te beginnen met de A4, Den Haag richting Amsterdam. Voor knooppunt Hoflied is een ongeluk gebeurd. 3 rijstroken zijn dicht en daardoor heb je een uur vertraging. Verkeer richting Amsterdam kan omrijden via Wassenaar over de N14... de N44 en de A44. Dan de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Bij Rijswijk Plaspoelpolder 40 minuten oponthoud door eerdere bergingswerkzaamheden. Dan de A16 Breda richting Rotterdam. Voor knooppunt Terbrechtseplein 1,5 uur vertraging. De A27 Almere richting Gorkum. Voor knooppunt Everdingen 40 minuten oponthoud door de wegwerkzaamheden. En tot slot de A76 Geleen richting Aken. Door grenscontroles nu 1 uur vertraging.
1: Kink. Alternative Rock Radio. King Alden Top 1000. Stefan Koren.
4: Je krijgt er nog eentje van The Crossing van me van Big Country. In a Big Country.
1: King.

0: Big Country. Het album heet The Crossing in a Big Country. Hoorde je in de Kink album top 1000 op 315. Hoe vaak heb jij in je leven op een trouwfoto gestaan?
1: Kink album top 1000.
0: Toevallig mocht ik 2-3 weken geleden nog op zo'n foto plaatsnemen. Dat was op die bloedhete vrijdag. Weet je die nog? Dat het echt bloedverziekend, voor het eerst bloedverziekend heet was. En goede vrienden van mij die gingen trouwen. En uiteraard worden er dan foto's gemaakt. Je kent het wellicht wel. Want als je wel eens op zo'n foto gestaan hebt, dan kun je een beetje inbeelden hoe dat gaat. Dat is normaal al een vrij stressvolle situatie. Want iedereen moet een keer met het bruidspaar op de foto. En iedereen moet dan een keertje in de juiste groepjes ook met het bruidspaar op de foto. En dan moet je een keer met de bruidegom en een keertje met de bruid. En dan moet de familie erbij en dan de familie eraf. Nou ja, je kent het misschien. Maar dat was bij ons nog eventjes 10 keer heftiger. Want de bruid en bruidegom hadden het warm zonder ongeveer 30 liter water per minuut weg te zweten. Dus er moest ook af en toe nog even een drinkpauze gehouden worden. Een soort WK voetbal met zo'n hydration break, maar dan anders. Maar die stress, die moeten Dominic en Sharon O'Connor ook een beetje gevoeld hebben. Zij gingen trouwen in de jaren 90 en het ging allemaal goed en die foto's waren gemaakt. Maar toen had de fotograaf van dienst een nogal bijzonder verzoek. Die fotograaf die zou namelijk een goede korting regelen. Als hij een foto voor ze wilde maken waarbij hij had gezorgd voor grote kartonnen cut-outs van mensen. En of zij dan even met de hele groep op de foto wilden. Met die cut-out, met die kartonnen dingen. Nou ja, vooruit, zei het bruidspaar. Want een korting is altijd lekker. Alleen Sharon en Dominic hebben nooit geweten waar het voor was. Ja, uiteindelijk kwamen ze erachter. Want uiteindelijk kwamen ze die foto maanden later ergens tegen. Of niet helemaal waar. De moeder van de bruidegom, die kwam de foto ergens tegen. Die liep over straat, langs een lokale platenzaak. En die zag in de etalage het album Different Class van Pulp, wat toen net uit was. En daarop, exact, die trouwfoto met die kartonnen cut-outs. Common People hoor je nu in de Kink album top 1314 Different Class.

0: Is een different class, het album van Pulp op 314, Disco 2000 hoorde je. En mocht je op kink.nl of de Kink app wellicht al gekeken hebben welke albums er allemaal in de lijst staan, dan heb je wellicht gezien dat op 312 een album van Tool staat. Dus die hoor je zo meteen. Eerst het album Jeep, of althans, dat was het plan van Stereophonics om het album Jeep te noemen. Maar daar stak de autofabrikant een stokje voor. Die wilde dat absoluut niet hebben. En dus werd de naam niet Jeep, maar Just Enough Education to Perform. En als je daar dan de eerste letters van pakt... Ja.
1: Nummer 313.
0: Stereophonics, dit is Mr. Writer.

0: 313, Just Enough Education to Perform, zo heet het album op die plek. En voor de liefhebbers van lange liedjes, en dan zit je zometeen gebakken. Want zometeen niet alleen Tool, zometeen ook het langste liedje wat David Bowie ooit opnam. Dat staat op het album wat je op 311 hoort. Maar zo op 312, dus eerst Tool over een paar minuten.
1: Kink. 18 plus, speelbewust.
2: Ja? Echt serieus? Wat een geld.
3: 18.000, godverdikke me.
4: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
4: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
1: 18 plus speelbewust.
6: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
7: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
6: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
7: Social deal, deals die je niet mag missen.
0: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
8: Praxis.
7: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
9: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.

0: beste zomerdeals. Korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: 17:30. Kink. AMP Headlines.
2: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Nederland roept de Russische ambassadeur op het matje om cyberaanvallen, zegt buitenlandminister Berendsen. Rusland hackte camera's van burgers om militaire transporten te kunnen volgen. Asielzoekers voor wie geen plek is in Ter Apel hoeven voortaan niet meer buiten te wachten. Ze worden opgevangen in een pand op het terrein, maar wel eerst gefouilleerd, zegt minister Van den Brink. En de brand in de binnenstad van Meppel is onder controle. Wel is de brandweer nog volop bezig met blussen. De brand brak vanochtend uit en onder meer een kinderdagverblijf werd ontruimd. Er werden 2 NL-alerts verstuurd. Het weer van Weer Online? Het is ruim 30 graden en dat blijft het vanavond ook nog lang in het zuiden. Morgen wordt nog iets warmer, maximaal 33 graden.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is een drukke avondspits met vertraging op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Voor knooppunt Empel 8 kilometer file met een half uur vertraging. Van de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Bij knooppunt Hofvliet gebeurde eerder een ongeluk. De weg is wel weer vrij, maar reken hier nog op een uur extra reistijd. Dan de A10 knooppunt Koenplein richting knooppunt Watergraafsmeer. Bij de afrit Amsterdam Centrum is een ongeluk gebeurd. 3 rijstroken zijn dicht en daardoor heb je een kwartier vertraging. De A20 Hoek van Holland richting Gouda. Voor knooppunt Terbrechtseplein 20 minuten op onthoud door een kapotte auto. En tot slot de A76, Geleen richting Aken, door grenscontroles een uur extra reistijd.
1: Kink.

0: Tool met het album 10,000 Days.
1: Kink album tot 1000.
0: Op 312, The Pause, hoorde je. Dit is de lijst met de beste albums ooit gemaakt. De albums waar je herinneringen aan hebt. Waar je terugdenkt aan prachtige vakanties. Of aan de eerste momenten dat je het vinyl opzette. Of aan, dat kan ook, helemaal niks. Dat geldt voor het album op 311, Station to Station van David Bowie. Daar zullen ongetwijfeld veel mensen wel mooie herinneringen aan hebben. David Bowie zelf heeft dat niet. Want in die periode gebruikte hij gewoonweg te veel cocaïne. Dus hij heeft zelf ooit toegegeven, ja, ik kan me eigenlijk helemaal niks meer van het opnameproces herinneren.
1: Nummer 311.
0: Station to Station met een

0: Dit is het langste liedje wat David Bowie ooit heeft opgenomen. De titeltrack van het album Station to Station. En hij heeft er zelf 0,0 herinneringen aan, omdat hij strak stond van de cocaïne.
1: King, album top 1000.
0: Heb je toch 10 minuten van je leven in een studio gestaan waar je niks meer van weet? 311 Station to Station in de Kink album top 1000. Over in de studio staan en er vervolgens niks meer van weten gesproken.
2: Ja, klinkt als een normaal weekend.
0: heb jij in de studio gestaan dit weekend?
2: Nee, dat niet. Maar lekker snuiven. Nee, ook niet.
0: Lekker snuiven.
2: Dat ook niet.
0: Nee, ik zie je ook al helemaal gaan.
2: Ja. Oh, ja, ik heb eigenlijk geen idee wat er met je gebeurt als je dat... Sommigen zeggen gelukkig maar...
0: Je schijnt er energie van te krijgen en een stuiterbal van te worden. Maar jij bent al niet de grootste, dus ik zie je al helemaal door zo'n festival.
2: Ik denk dat er een extra ingrediënt zit in die blikjes Coca-Cola die ik zeg maar wegzuip. Dat het oude recept is, zeg maar.
0: Ja. Nou, ik ben benieuwd hoe jij gaat stuiteren zometeen. De Kink album top 1000 gaat namelijk gewoon door nog tot aan vrijdag. En dan hebben we zaterdag nog de bonus tracks. Dus er is nog genoeg om van te genieten in die Kink album top 1000. Zometeen bijvoorbeeld Massive Attack. En ook Biffy Clyro over een paar minuten bij Jim Voorwald.
3: Kink. Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA. Een wereld aan ideeën.
3: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchalati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
5: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
7: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
8: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
9: Of deze, in een leuk plaatsje.
10: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
11: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
12: Internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder.

0: zomerdag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Bioderma 1 plus 1 gratis. Is jouw huid al helemaal klaar voor de zon? Kom voor deze en nog veel meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
2: 6 uur. Kink. ANP Nieuws.
3: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Nu het Rode Kruis en vluchtelingenwerk zijn gestopt bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, neemt minister Van den Brink maatregelen. Asielzoekers voor wie geen plek meer is, hoeven niet meer buiten te wachten. Ze worden overdag opgevangen in een pand op het terrein en gefouilleerd. 'S Avonds gaan ze dan met de bus naar de nachtopvang. Er komen steeds meer maatregelen tegen de droogte. In grote delen van Brabant geldt vanaf morgen overdag een verbod om tuinen, akkers en sportvelden te besproeien met water uit sloten en rivieren. Van een drinkwatertekort is nog geen sprake, maar wel raden de drinkwaterbedrijven aan om in de piekuren zuinig aan te doen. Nederland roept de Russische ambassadeur op het matje omdat Rusland camera's van gewone mensen heeft gehackt. Daarmee werden routes bekeken waar militaire transporten langskwamen, zegt buitenlandminister Berendsen. Frankrijk en België hebben hun Russische ambassadeurs ook ontboden om spionage en sabotage. En de brandweer is nog volop bezig met het blussen van de brand in de binnenstad van Meppel, maar heeft hem onder controle. De brand in een pand brak vanochtend uit en het dak stortte in. Uit voorzorg werden een kinderdagverblijf, woningen en een bibliotheek ontruimd. Vanwege de vele rook werden vanmiddag 2 NL-alerts verstuurd. Het weer van Weer Online. Het is bijna overal zomers en zonnig. In het zuiden blijft het vanavond ook nog lang rond de 30 graden. Morgen wordt nog iets warmer, maximaal 33 graden.
2: Kink. Alternative Rock Radio. Kink. Album Top 1000. Jim Voorwald.
4: Met nu het album Only Revolutions van Biffy Claro. Daarvan hoor je Bubbles.
5: Kink. Nummer 310.

0: King Clyro, zoals ook wel door de fanbase genoemd worden en zoals ze zichzelf ook wel eens noemen. Only Revolutions, het album daarvan, die staat op nummer 310 in de King Album Top 1000.
1: King Album Top 1000.
0: Een heerlijk album, dankzij onder andere Many of Horror en dus ook Bubbles. Op die track trouwens een gastrol voor Josh Homme, de frontman van Queens of the Stone Age, die daar op de gitaar ook te horen is. Want tof dat dat soort samenwerkingen nog steeds gaande zijn. Alhoewel, dit album is inmiddels al ouder. Al gewoon 17 jaar. Ja, dat doet zeer. Maar nog steeds, hè, wat een te gekke plaat. En welkom bij de King Album Top 1000. Een lijst met de allerbeste albums ooit gemaakt. We begonnen bij nummer 1000, nu dus aangekomen bij 309. Dus we hebben er al een hele hoop gehad. Heel veel dingen die nog terug moeten worden gezet in de grote King platenkast. Gaat ook nog een heel sorteerwerk worden, want we zetten het op één volgorde. Daarna moet het weer op alfabetische volgorde. Althans, zo sorteer ik mijn platenkast. Ik weet niet hoe het met jou zit en dan is inderdaad altijd de discussie. Hou je rekening met het woord de of niet? Weet je wel, doe je het op chronologische volgorde, de albums? De artiesten zet ik dan chronologisch, maar zet je de albums of chronologisch? De artiesten zet ik alfabetisch, maar zet je de albums dan chronologisch of toch alfabetisch? Nou goed. Dat zijn discussies voor later wanneer de King Album Top 1000 voorbij is. En dat is nog lang niet het geval, want deze hele week nog genieten van vele meesterwerken. Waaronder ook de nummer 309. Dat is eventjes de andere kant op als het gaat om de vibe en het geluid van Biffy Clyro. Nee, we gaan nu naar Massive Attack. Het album Blue Lines, dat verscheen in 1991, was een groot project voor Massive Attack. Ze hebben maar liefst 8 maanden lang hebben ze in de studio gestaan. En waren ze alleen maar bezig met dit album. Alleen maar bezig om eraan te sleutelen en net de geluiden goed te krijgen. Net op de manier zoals zij dat dan wilden. Sterker nog, ze waren zo dedicated dat de enige keer wanneer de leden van Massive Attack pauze namen tijdens het opnemen, dat was om WK-wedstrijden te kijken. Want over 1990 hebben we het dan. En om kerst te vieren. En dat was eigenlijk de enige pauzes die ze hadden. En goed, het resultaat mag er wezen. Nummer 309, Blue Lines. Het album van Massive Attack met Safe From Harm. Ik verwacht zeker wel wat berichten van medekinkers die Harm heten. Zo gevaarlijk ben ik niet. Maar Safe From Harm staat dus op dat album. En ook Unfinished Sympathy. Massive Attack in de Kink Album Top 1000.

Massive Attack in de Kink album Top 1000. Van het album Blue Lines hoorde je Safe From Harm. In de lijst met de beste albums ooit gemaakt. Met heel veel alternative rock randjes her en der. Want jij en de medekinkers hebben uitgekozen welke albums hiervoor in voorkomen. Hele lijst kan je trouwens checken via kink.nl, dan wel de Kink-app. Met wel een lichte spoiler alert erbij, want wat ik al zei, de hele lijst staat erop. De volgende is voor My Chemical Romance. Sowieso heb ik altijd wel een grote waardering voor albumtitels die je pakken. Er staan 3 albums van My Chemical Romance in deze lijst. Die ene over die zwarte parade, die komt nog. Maar de titel 3 Cheers for Sweet Revenge. Dat is toch te gek, joh. Ja, alleen op basis daarvan al

uit in een tijdperk dat heel veel rockbands te horen waren in videogames. Zij is natuurlijk nog steeds, want die videogames zijn uitgebracht en die kan je bij wijze van nog steeds spelen. Maar dat was toen helemaal de trend. We hebben het dan over 2004, 5, 6, echt die periode. En nou ken ik ook een van die tracks van dit album. Ken ik voornamelijk ook door een videogame. Het gaat om Burnout 3 Takedown. Dat is een racespel waarbij, nou ja, de naam zegt het al een klein beetje. Je moet andere racers uitschakelen door ze keihard te laten crashen. En als je dat dan doet, dan krijg je een dikke vette turbo boost. En als je dan zeg maar bepaalde nummers in zo'n soundtrack hoort, dan denk je, potverdorie, ik wil hier een heel album van. Nou, dat kan dus. My Chemical Romance, Three Cheers for Sweet Revenge, staat op nummer 308 in de Kink Album Top 1000. En het nummer wat dan voorkwam in Burnout 3 Takedown, dat is I'm Not Okay, I Promise. Ach, zo, ik ga mijn PlayStation 2 weer even aanzetten. My Chemical Romance nu op Kink.

0: Hoera, hoera, hoera. Oftewel, three cheers for sweet revenge.
1: Kink, album top 1000.
0: Dat is het album dat op nummer 308 staat van My Chemical Romance. Daarvan hoorde je Helena. Daarvoor ook nog I'm Not Okay, I Promise. Ja, ik ben wel helemaal okay, want de fijnste albums in de alternative rock, die hoor je tijdens de Kink Album Top 1000. Nog tot en met aanstaande vrijdag, of eigenlijk ook nog eens zaterdag, want dan hoor je de bonus tracks van de top 100. Zometeen, nog niet de top 100, wel nummer 307. Die is voor Fleet Foxes, met het album Fleet Foxes. Onder andere de track Mykonos, hoor je zo.
2: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
3: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
2: Nog niet helemaal dus.
3: Tja, die administratie. Toevallig tips?
2: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
3: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
2: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
4: Kink. Mam, waar is mijn zwemband?
5: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
6: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
7: Allsafe
8: geeft ruimte.
9: Get ready for the OG.
10: All y'all bitches wanna look like me.
11: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
6: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
12: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
13: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
12: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
14: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
15: Iedereen begrijpt elkaar.
16: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
17: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
18: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
19: Deze week in de bonus. AH verse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. AH zacht fruit, 140 tot 200 gram, 2 plus 2 gratis. En per snelfiltermaling, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
18: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
19: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
20: hoi,
19: of binnenkort vertrekt,
20: adios.
19: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
20: Fijne vakantie.

0: Kink, album top 1000.
1: Met nu het album van Fleet Foxes, daarvan hoor je zometeen He Doesn't Know Why na Mykonos.
2: Kink. Nummer 307.

0: He doesn't know why. Nou ja, ik wel hoor. Fleet Foxes in de Kink album top 1000. Waarom dat op 307 staat met het album Fleet Foxes is onder andere dankzij He Doesn't Know Why. Is een beetje een gekke loop dan ook, hè?
1: Kink album top 1000.
0: De lijst met de beste albums ooit gemaakt. Als het gaat om de alternative rock, zou je dan niet veel verbazen dat Led Zeppelin daar een aantal keer in te vinden is. Met nu het album wat volgens frontman Robert Plant het beste album is van Led Zeppelin. Wat de band naar zijn zeggen op de creatieve piek was. Ergens ook wel een opvallende uitspraak, want een groot deel van Physical Graffiti, waar we het over hebben, was vooral veel materiaal wat nog op de plank lag. Maar het gaat dan natuurlijk wel over, uiteraard over het deel wat nieuw was opgenomen toen dit album verscheen in 1975. Een tijdje geleden, maar nog steeds heel erg tof. Je hoort nu ook materiaal wat helemaal bij dit album past, oftewel nieuw was gemaakt toen de tijd voor dit album. Trampled Underfoot zometeen. Na Cashmere. Dit is Led Zeppelin in de Kink album top 1000 op nummer 306 met Physical Graffiti.

0: van het album The Mustard Seed.
1: Kink, album top 1000.
0: Waarvan je zometeen na het ANP-nieuws van 7 uur nog een track hoort. De nummer 305 in de Kink album top 1000. En ook het debuutalbum van een band die voornamelijk, niet voornamelijk bekend staat, maar een van de meest iconische geluiden die band ooit gemaakt heeft. Ja, dan moet ik het wel even oefenen. Wacht. Kan die ermee door? Zometeen hoor je de echte.
2: Kink. Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je én meteen een ritje maken met het hele gezin.

0: zijn er al.
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 €. Prijsfavorieten. Altijd laag.
1: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
4: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
5: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
6: Wat een stralende gezichten! Die zijn vast bij Kruidvat geweest. Want daar vind je Korean skincare maskers van Anua, Biodance, Missha en Stayell al vanaf 99 cent. Op naar
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
9: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
10: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
9: Dus waar moet je zijn voor de magic?
11: Joujou.
12: 7 uur. Kink. ANP Nieuws.
13: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. In Woerden is een man opgepakt voor de brand gisteren in een appartementencomplex. Hij zou de brand hebben gesticht, waardoor een explosie ontstond. 24 woningen moesten worden ontruimd en de bewoners konden terecht in een sporthal. Aan 7 appartementen is de schade zo groot dat de bewoners nog niet terug kunnen. Het Rode Kruis hervat de hulpverlening bij het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Asielzoekers voor wie geen plek is, kunnen voortaan terecht in een leegstaand pand op het terrein. Eerst moesten ze buiten wachten, maar vaak ontstonden vechtpartijen. Ook vluchtelingenwerk gaat in Ter Apel weer aan de slag. Omdat er vaak geen Amerikaanse Patriot-raketten geleverd kunnen worden, gaat Europa zelf een afweersysteem maken. 10 Europese landen werken eraan mee, waaronder Nederland en Oekraïne. Premier Jette zegt dat zo'n eigen systeem hard nodig is om iedereen veilig te houden, nu Rusland steeds meer raketten heeft die ver kunnen komen. En hoewel nog nergens een drinkwatertekort is, raden de waterbedrijven aan om zuinig aan te doen met water. Vooral in de piekuren, 's ochtends en 's avonds. In Twente kan de waterdruk wat lager zijn. In delen van Brabant is het vanaf morgen overdag verboden om tuinen, akkers en sportvelden te besproeien met water uit sloten en rivieren. Het weer van Weer Online. Het is vanavond in het zuiden nog lang rond de 30 graden. Vannacht koelt het af tot onder de 20. Morgen wordt weer zonnig en zomers warm met maximaal 33 graden.
12: Kink. Alternative Rock Radio. Kink. Album Top 1000. Jim Voorwald.
14: Zometeen Disturbed, maar eerst stond je van het album The Mustard Seed. Hoor je 1992.
15: Kink. Nummer 300.

Blijf alsjeblieft ademhalen. Dat vind ik dan een beetje lastig is als je probeert mee te zingen met Disturbed. Voices hoorde je van het album The Sickness, het debuutalbum van Disturbed. Staat op nummer 304 in de Kink album top 1000. Van het ene debuutalbum naar het andere debuutalbum. In dit geval van hiphopformatie Fun Lovin' Criminals. Come Find Yourself, dat is de titel van het debuutalbum. Daarvan zometeen Fun Lovin' Criminal van The Fun Lovin' Criminals. Eerst Scooby Snacks op nummer 303.

feilloos, briljant. Sommige vlagen ook nog doordacht. Zo zou je Come Find Yourself van Fun Loving Criminals kunnen omschrijven. Dat album staat op nummer 303 in de Kink album Top 1000. Daarvan hoorde je onder andere Fun Loving Criminal. Maar die woorden zijn zeker wel van toepassing op het album Desire van Bob Dylan. Nummer 302 in de Kink album Top 1000. Daarvan hoor je nu Hurricane.

0: De Kink Album Top 1000 met over een paar minuten editors die volledig op de elektronische tour gaan als het gaat om een van hun albums. Maar heb je nog wat desire als het gaat om Bob Dylan? Geen probleem, zometeen doen we nog een kopje koffie.
1: Kink. Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
3: Meer voor minder. Simpel.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultra matras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
4: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
5: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
6: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Ik zie een hele hoop volle mandjes en een heleboel gezonde tandjes. Nu bij Kruidvat, alle Oral-B tandpasta 2 plus 3 gratis. Iedereen met tanden, verzamelen bij
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Het bengen tot je erbij neervalt. Dynamo Metal Fest is terug. Op 14, 15 en 16 augustus strijkt het festival neer in het IJsportcentrum in Eindhoven. Met op de mainstage onder meer Halloween.

0: kopen.
1: Nu met Club Karwei wel 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier. Kink.

0: Nu kunnen we nog zeggen, het is het nieuwste album van Editors.
1: Kink, album top 1000.
0: Nummer 301 is voor EBM van Editors. Album waar sommige delen van de fanbase van Editors, die waren daar niet heel erg tevreden over. Maar ik denk dat dat meer met het concept te maken heeft dan de daadwerkelijke muziek wat op dat album te vinden is. EBM staat namelijk voor Editors Blank Mass. En Blank Mass, dat is een producer. Was tijdens de periode van EBM ook daadwerkelijk lid van Editors. Inmiddels niet meer overigens, maar dat was hij toen wel. En hij bracht veel elektronische invloeden met zich mee. Zoals ook te horen was in onder andere Vibe en Karma Climb. Maar ik vind het dus echt wel te gek hoor. Ja, het is misschien eventjes iets anders dan het andere materiaal van Editors. Die overigens wel meer met elektronica gespeeld hebben hoor, daar niet van. En dat nog steeds doen ook overigens. Maar ja, ik vind het tof hoor. Ik vind het heel erg tof. Sterker nog, op Pinkpop speelden Editors een reeks aan gewoon hits al. Nieuwe muziek ook, Call It In bijvoorbeeld. Maar Karma Climb zat ook in die set en die paste er toch wel heel goed tussen hoor. Dus wat mij betreft een zeer waardige nummer 301 voor EBM van Editors. Heel erg benieuwd hoe het nieuwe album het volgend jaar dan gaat doen in de Kink Album Top 1000. Maar daar komen we volgend jaar pas achter. Service Echo en Sound komt later dit jaar uit. Nummer 300 in de Kink Album Top 1000 is voor Let It Bleed van de Rolling Stones. Ja, ze hadden wel nummer 1 willen zijn, maar You Can Always Get What You Want. Die hoor je zometeen na Gimme Shelter.

Een turbulente periode voor de Rolling Stones. Brian Jones werd ontslagen van de band. Een van de oprichters van de Rolling Stones. Dus kwam vaak in de problemen met de autoriteiten door het gebruik van alcohol en drugs. Niet lang daarna stierf hij ook na zijn ontslag. Door allerlei middelen die hij in zijn lichaam had zitten. Ik denk dat het te veel is om op te noemen. Let It Bleed. Dat album staat op nummer 300 in de Kink album top 1000. Nummer 299 is voor Paolo Nutini. Een album dat onder andere bekend staat om deze magische, krachtige en ook wel harde plaat. Politici, jullie moeten eens wat minder aan jezelf denken, wat minder aan je eigen macht, wat meer aan de mensen denken en het leed wat je veroorzaakt. Iron Sky, dit is Paolo Nutini in de Kink Album Top 1000.

meest politiek beladen nummer van Paolo Nutini. Iron Sky staat op het album Caustic Love, wat dan weer staat op nummer 299 in de Kink Album Top 1000, waar je zometeen nog een track van hoort. En ook...

0: Stones.
1: Kink. Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting. En bedankt, hè.
2: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
3: Als je Vodafone mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: 8 uur. Kink. ANP Nieuws.
3: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Mensen in Groningen en het noorden van Drenthe krijgen geld van het kabinet om hun huis te verduurzamen. Maximaal 40.000 euro. Veel oude huizen in het noorden zijn niet goed geïsoleerd. Dat zouden er 250.000 zijn. Binnen 10 jaar moeten die wel goed geïsoleerd zijn. Ook mensen in huurwoningen krijgen er geld voor. In Hongarije is de grondwet gewijzigd waardoor de president kan worden afgezet. Premier Magyar zegt dat de huidige president een marionet was van de vorige premier Orbán. De president heeft niet veel te zeggen in Hongarije, maar kan wel een veto uitspreken om een wet tegen te houden. Met de grondwetswijziging kan dat niet. De 4 astronauten die in april een rondje om de maan vlogen zijn in Nederland. In het gebouw van het Europese ruimteagentschap ESA in Noordwijk spraken ze vandaag over hun missie. Ze hopen dat er in de toekomst meer Europese astronauten mee kunnen op gezamenlijke missies met de Amerikanen. En op het strand van Scheveningen is een opmerkelijk zandkunstwerk te zien. Het gaat om een aangeharkt, metersgroot gezicht van Harry Jekkers, meldt Omroep West. Het is een eerbetoon aan de Haagse cabaretier, zanger en liedjeschrijver. Gisteren nam Jekkers na 45 jaar officieel afscheid van het publiek. Het weer van Weer Online. Het is vannacht in het zuiden nog lang rond de 30 graden. Vannacht koelt het overal af tot onder de 20. Morgen wordt weer zonnig en zomers warm met maximaal 33 graden.

en de medekinkers. Dit is de Kink Album Top 1000. Met nu een plaat van Arctic Monkeys. Ontzettend belangrijke band. Hebben veel verschillende type albums ook uitgebracht. En als het gaat om dit album in particular, dan moet je even wat inbeeldingsvermogen hebben. En dan gaan we wel een beetje naar outer space, letterlijk. Het album vertelt namelijk het verhaal van een huisband in een hotel en casino, een luxe resort, op een gekoloniseerde maan nadat de mensheid de aarde heeft verlaten. Ja, laat ik het zo zeggen. Alex Turner zat in een gigantische science fiction periode toen hij dit album schreef. Het gaat om Tranquility Base and Hotel van Arctic Monkeys dus. Daarvan hoor je zometeen One Point Perspective, maar eerst 4 out of 5.

Active van het album Tranquility Base and Hotel van Arctic Monkeys. Nummer 297 in de Kink album top 1000. 296. Voor dat album wil ik je graag welkom heten. Welcome to the Pleasure Dome. Oh, dat klonk wel heel Hollands. Welcome to the Pleasure Dome, zo heet die plaat van Frankie Goes to Hollywood, die dus op nummer 296 staat. Daarvan hoor je nu Two Tribes. En dat begin vind ik altijd opvallend als er een soort aankondiging is. Denk ik altijd, heeft het een dubbele betekenis? Een driedubbele betekenis? Anyway, Two Tribes, Frankie Goes to Hollywood, nu op Kink. The air attack warning sounds like... This is the sound.

0: Wat een waanzinnige sound van Frankie Goes to Hollywood. Je hoorde Two Tribes. In de Kink album top 1000 tot nummer 296 staat Welcome to the Pleasure Dome. Ja, wellicht dat je nu een beetje opgefokt raakt. Niet alleen maar door die plaat, maar ook dat je denkt, Jim, ga je nog een track draaien?
1: Ja. Relax.
2: Kink. Fans van Waanzinnig Voordeel en lekker barbecuen? Opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee Haakse Slijpers.
2: En ook naar Aldi. Voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade. Of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
5: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
6: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
7: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Overgang Balanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
9: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
10: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
11: Praxis.

0: top 1000.
1: Nou, dan zal ik de mijne maar even doen. Nummer 295 staat The Offspring. Onder andere in de Kink album top 1000. Het album Americana. Daar staat Why Don't You Get a Job op. Ook Pretty Fly for a White Guy. Die je daarvoor hoorde. Sterker nog, op het album staat ook een mariachi versie van Pretty Fly for a White Guy. Wederom een succesvol album voor The Offspring. Alhoewel niet zo succesvol als dat ze zelf hadden gewild. En dat komt vooral omdat ze het heel snel na X-Neon die Ombre uitbrachten. Ja, ik heb ook zoiets van, weet je, als je dan toch on a roll bent. Maar ja, het komt natuurlijk uit in een andere tijd. Want dan over eind jaren 90, toen was het nog niet zo dat, dat je streamingdiensten had waarbij je gewoon met alle gemak gewoon nog een album kon consumeren. Ik weet ook niet eens waarom ik dat woord op die manier zei, maar je snapt hopelijk wat ik bedoel. De Kink Album Top 1000, de lijst met de beste albums aller tijden, ooit gemaakt. Gekozen door jou en de medekinkers. En is het niet zo gek dat het soms van hop naar her gaat. Offspring lekker vrolijk, bouncen, headbangen, circle pits. Of gewoon vrolijk meedijnen, dat kan ook. Naar iets mysterieus. Soundscape, dat is een beetje het woord wat bij mij opkomt als het gaat om überhaupt Radiohead. Maar helemaal als het gaat om dit album. Nummer 294 is namelijk For Hail to the Thief. Daarvan hoor je zometeen 2 plus 2 is 5. Maar eerst There There. Hier is Radiohead op Kink.

0: 2 plus 2 is 5. Dat is de logica van Radiohead. Maar zij mogen dat van mij doen. Hail to the Thief in de Kink Album Top 1000.
1: Kink Album Top 1000.
0: Ja, dat zei ik inderdaad. Nummer 294. Op die plek staat Hail to the Thief van Radiohead. Middels op zo'n punt aangekomen in zo'n grote lijst. Dat dan de favoriete platen van je artiest wel echt voorbij komen. Het is nu de beurt aan wat mij betreft het beste album van The Killers. Ik weet dat ik, nou ja, ik ben daar niet de enige in, denk ik. Maar ik denk niet dat het merendeel dat vindt. Alsnog een ontzettend goed album. Ik heb het over Day and Age van The Killers. Brandon Flowers, de frontman, die zei hierover... Wat nou als je Johnny Cash pakt, maar dat mix je dan met New Order? Dat is volgens hem een beetje wat Day and Age van The Killers is. Sowieso staan er een aantal fantastische platen op. Waar ik er een paar van je, laat horen. Eentje daarvan is wat mij betreft ook meteen de beste Killers track ooit gemaakt. Maar nogmaals, dat is enkel de bescheiden mening van deze radiodiscjockey. Human is dat van The Killers na Spaceman. DNH van The Killers op nummer 293 in de Kink Album Top 1000.

Godverdomme, nog steeds een van de mooiste, dan wel niet het mooiste nummer van The Killers. Human staat op het album Day and Age en dat staat dan weer op nummer 293 in de Kink album Top 1000. Potverdorie, de tijd vliegt achter als je het naar je zin hebt. Of met je telefoon gooit bijvoorbeeld, of met de wekker. Het is al 8:58 geweest, de Kink album Top 1000, die zetten we even...

0: even op pauze. Morgenochtend om 7 uur, dan gaat de lijst met de beste albums ooit gemaakt verder. Dan hoor je dat bij Michiel met onder andere Queen and I Did the Opera en Is This It van The Strokes. Zometeen na het ANP-nieuws van 9 uur nog steeds de fijnste alternative rock, maar dan niet in de volgorde van een te gekke albumlijst. Maar dan wel onder andere Wodan Boys, Blindsided, de nieuwe single, en ook de nieuwe van Tramhouse, naast ook Hoobastank, R.E.M. en The Cranberries. Ik wens je een hele mooie avond. Toedeloe.
1: Kink. Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
3: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
4: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Ik zie een hele hoop volle mandjes en een heleboel gezonde tandjes. Nu bij Kruidvat, alle Oral-B tandpasta 2 plus 3 gratis. Iedereen met tanden, verzamelen bij
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat? Je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
4: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
5: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Nederland doet mee aan een internationale troepenmacht voor Oekraïne, heeft premier Jette gezegd. De militaire oefeningen worden de komende maanden gehouden in de buurlanden van Oekraïne. Eerder vanavond zei de Franse president Macron dat de troepenmacht wordt ingezet in Oekraïne zodra er een bestand is met Rusland. In Roermond is iemand neergestoken in de buurt van het station. Er is nog geprobeerd om het slachtoffer te helpen, maar die overleed later aan zijn verwondingen. Het is nog onduidelijk wat de aanleiding was voor de steekpartij. De dader zou op blote voeten zijn gevlucht. De politie van Roermond is nog naar hem op zoek. Scheidsrechter Danny Makkely noemt het onwerkelijk dat zijn collega en vriend Rob Dieperink is overleden. Ze spraken elkaar pas nog tijdens het WK. Daar zouden ze samen naartoe gaan, maar dat ging niet door na een beschuldiging van ontucht die niet werd bewezen. De 38-jarige Dieperink maakte als VAR deel uit van het team van Makkely. En het is goed dat asielzoekers voor wie geen plek is in het aanmeldcentrum in Ter Apel overdag terecht kunnen in een leegstaand pand op het terrein. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk helpen de asielzoekers dan weer. Maar de gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt, denkt niet dat de dagopvang genoeg is als de instroom weer toeneemt. Het weer van Weer Online. Het is vanavond in het zuiden nog lang rond de 30 graden. Vannacht komt het overal af tot onder de 20. Morgen wordt weer zonnig en zomers warm met maximaal 33 graden.
4: Kink. Alternative Rock Radio.

0: Alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
1: Wat een stralende gezichten! Die zijn vast bij Kruidvat geweest. Want daar vind je Korean skincare maskers van Anua, Biodance, Missha en Stayell al vanaf 99 cent. Op naar
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals Brouwer Cervessa voor 90 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter, 2 stuks, voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten. Lekker zomers

0: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: 10 uur. Kink. ANP Nieuws.
5: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Er zijn twee mensen aangehouden voor de grote natuurbrand in de buurt van Parijs. De brandweer vermoedde al dat het was aangestoken omdat er 10 verschillende brandhaarden zijn. Het afgebrande stuk bos is zo groot als 2.

0: die 1000 voetbalvelden. Daarom gaat het blussen ook nog wel even duren. Misschien nog wel een paar weken. Nederland gaat meedoen aan de militaire oefeningen met Oekraïne. Dat heeft premier Jette gezegd na een overleg in Parijs met bondgenoten. De zogeheten Coalition of the Willing. De oefeningen zijn niet in Oekraïne, maar in buurlanden. Mocht er een staakt het vuren komen met Rusland, dan worden de militairen wel in Oekraïne ingezet. Het COA is blij met de nieuwe dagopvang voor asielzoekers in Ter Apel. Mensen voor wie geen plek is in het aanmeldcentrum hoeven vanaf morgen niet meer buiten te wachten. 'S Avonds gaan ze dan met de bus naar de nachtopvang. Maar volgens het COA is het nog geen oplossing voor het structurele probleem, het landelijke tekort aan opvangplekken. En een deal die president Trump maakte met de Amerikaanse Belastingdienst is door de rechter van tafel geveegd. Zijn bedrijven zouden daardoor vergaande fiscale bescherming krijgen. In de eerste presidentstermijn van Trump lekte zijn belastinggegevens uit. De Belastingdienst had meer moeten doen om dat te voorkomen, vond hij. Het weer van Weer Online. Het is vanavond in het zuiden nog lang rond de 30 graden. Vannacht koelt het overal af tot onder de 20. Morgen wordt weer zonnig en zomers warm met maximaal 33 graden.
1: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: Kink.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchalati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
1: En deze week ook extra goedkoop. Campina Lang Lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
3: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
4: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
5: Iedereen begrijpt elkaar.
6: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
7: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.

0: Alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
1: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
2: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Joujou.
6: 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
7: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Premier Jette denkt dat een nieuwe Europese raketsamenwerking voor Oekraïne al snel dingen kan regelen. Over een jaar zou het eerste luchtafweergeschut al geleverd moeten worden. 9 Europese landen, waaronder Nederland, gaan samen raketten bouwen voor Oekraïne, zodat ze niet meer afhankelijk zijn van Amerika. KLM is op zoek naar nieuwe routes door het Midden-Oosten. De Houthi-rebellen in Jemen hebben luchtvaartmaatschappijen gewaarschuwd om voorlopig niet over Saoedi-Arabië te vliegen, omdat ze daar raketten op afschieten. KLM heeft 2 vluchten uit India die over het gebied gaan. Of die worden omgeleid is nog niet bekend. In Rotterdam is een stadsbus geraakt door een kogel bij een schietpartij. Een man op straat raakte gewond, maar volgens regionale media kwamen de mensen in de bus met de schrik vrij. Waaronder werd geschoten is niet bekend, er is wel iemand aangehouden. Daarbij heeft de politie een stroomstootwapen gebruikt. En president Trump houdt komende donderdag op vrijdagnacht een toespraak op de Amerikaanse televisie. Waar die toespraak over zal gaan, zegt hij niet. Volgens Amerikaanse media gaat hij het hebben over buitenlandse inmenging bij de verkiezingen van 2020. Die verloor Trump van Joe Biden. Bewijs voor die fraude is nooit geleverd. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vanavond in het zuiden nog lang warm, rond de 30 graden. Vannacht koelt het overal af tot onder de 20. Morgen wordt weer zonnig en zomers warm met maximaal 33 graden.
6: Kink.

0: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
0: Odido. Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultra matras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
2: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar €3,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: En ook naar Aldi. Voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade. Of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar €0,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.

0: 12 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Er is iemand opgepakt voor de steekpartij in Roermond eerder vanavond. Daar werd bij het station iemand doodgestoken. Op Burgernet werd opgeroepen om uit te kijken naar een man die op blote voeten was gevlucht. Waarom het slachtoffer werd neergestoken is niet bekend. Het is al goed als zeker dat Andy Burnham de nieuwe premier van Groot-Brittannië wordt. Er staan inmiddels zoveel partijgenoten achter hem dat anderen geen kans meer maken. Vrijdag houdt zijn partij Labour een congres waar hij kan worden gekozen als nieuwe partijleider. Volgende week maandag zou hij dan benoemd worden tot premier. Het plan van president Trump om tol te gaan heffen bij schepen die door de straat van Hormuz varen kan niet op steun van Nederland rekenen. Premier Jette zegt dat hij het een heel slecht voorstel vindt. Volgens hem is het belangrijker dat er snel een vredesakkoord komt tussen Amerika en Iran. En Femke Broeders-Bol doet niet mee aan de NK Atletiek eind deze maand. Ze heeft een vrijstelling gekregen van de Atletiekbond, zodat ze wel mee kan doen aan de Europese kampioenschappen in augustus. Broeders-Bol is dit jaar overgestapt van de 400 meter horde naar de 800 meter. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een droge, zachte nacht met minima rond de 18 graden. Overdag weer een zomerse dag met veel zon. Het wordt 25 graden in het noordwesten tot wel 33 in het zuiden. Kink.

Jeugdzorg, dat hebben Trouw en Investico onderzocht. Het gaat om kinderen die bij hun ouders zijn weggehaald. Nu worden die meestal verzorgd door wisselende jeugdzorgmedewerkers die niet goed weten wat er allemaal speelt. Amerika heeft voor de derde nacht op rij luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Er is onder meer een haven in het zuiden van het land geraakt. President Trump kondigde de aanvallen eerder op de dag al aan. Hij dreigde toen ook om nucleaire complexen in Iran te bombarderen. En de zetel van de overleden Amerikaanse senator Lindsey Graham zal worden overgenomen door zijn zus. Het idee werd geopperd door president Trump, die dat wel een mooi eerbetoon vond. Zus Darlene Graham zal niet heel lang in de politiek zitten, want in november zijn er alweer tussentijdse verkiezingen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een droge en zachte nacht met minima rond de 18 graden. Overdag weer een zomerse dag met veel zon. Het wordt 25 graden in het noordwesten tot wel 33 in het zuiden. Kink.

0: 2 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. In Rotterdam is een man gewond geraakt bij een schietpartij. Volgens Rijnmond vlogen de kogels alle kanten op. Zo kwam er ook een kogel in een huis terecht en eentje in een voorbijrijdende stadsbus. Mensen in het huis en in de bus raakten niet gewond. De schutter is getaserd en aangehouden. Nog nooit is er zoveel zonne-energie opgewekt als vorige maand. Een kwart van alle Europese stroom kwam in juni van de zon, meer dan alle andere bronnen. Ook de maanden ervoor werd er al veel meer zonne-energie opgewekt. Volgens onderzoekers komt dat niet alleen door het zonnige weer, maar ook omdat er steeds meer zonnepanelen zijn. Iran heeft 2 tankers aangevallen die door de straat van Hormuz